0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Stef Bandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland.

of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Steve Miller heeft de blues. Vroege zaterdagochtend 2 mei, dat was de Joker. Goedemorgen. Als je het raam opent, dan lijkt het of er veranderingen aan zitten komen in het weer. Het voelt wat vochtiger aan dan de afgelopen dagen. En ik ruik ook een beetje een lichte brandlucht. Kan de barbecue zijn van gisteravond die nog een beetje in het naast staat te gloeien. Er ook de bosbrand zijn bij het Harde. En over die brand gesproken, die houden we natuurlijk in de gaten. De verslaggeefster is inmiddels onderweg richting het Harde. Ze meldt zich later vanochtend hier op Radio Gelderland. Om 7:50 uitgebreid het weerbericht. 8:50, 9:50 natuurlijk ook. We kijken in de kranten. Na 9:00 gaat het museum weer open van de jaren 80. Dit keer leg ik daar een videoband in met een legendarische Nederlandse film. Nou, je kan nu alvast gaan nadenken welke film dat gaat worden. En je hoort wat er te doen is in Gelderland. Zo gaan er in Brummen honden heel hard achter een deksel aanrennen. En zometeen een korte blik op het Gelders nieuws na 2 klassiekers uit de popgeschiedenis, Ilo en de Doobies.
1: Zin in zaterdag.

0: Zoals beloofd, Electric Light Orchestra, ELO en Evil Woman om 14 over 7. En de vroege vogels zijn weer wakker in Gelderland. Daniel is al bij de sportschool geweest en Theo van Dalen heeft alweer naar de lucht gekeken in Putten. En daar ziet hij toenemende bewolking. En toen ik vanochtend aan de radio draaide, op de middengolf, hoorde ik licht gekraak. En dat duidt vaak op onweer. Nou, ik ben benieuwd hoe jij het weer ervaart vandaag en wat jij gaat doen vandaag. Je kunt me appen en mailen de hele ochtend. 06-22-22-1342 is het appnummer. Het kan natuurlijk ook via de app van Omroep Gelderland. En mailen kan via volgens mij het kortste e-mailadres van onze omroep. Hans@gld.nl. Hans@gld.nl. Laten we eens even kijken naar het belangrijkste nieuws van de redactie van Omroep Gelderland van dit moment. Bij de natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester nog steeds niet gegeven. Ook vandaag wordt er nog geblust. Impact op de natuur is groot, zegt oud-boswachter Lennart Jaspers. Herten, zwijnen, vogels, reptielen, die zijn hun leefgebied kwijtgeraakt of ten prooi gevallen aan de vlammen. Het laatste nieuws over de brand hoor je na 8 uur hier ook op Radio Gelderland van een verslaggeefster. Die is dan op het harde, zoals je dat moet noemen. Een melding over een man met een vuurwapen leidde gisteravond tot grote politieinzet aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. Agenten hielden de man aan bij een tankstation en losten daarbij ook waarschuwingsschoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Verder op onze website een mooi portret van de 73-jarige Ali Harmsen uit Wehl. Ze werkt daar een halve eeuw al bij de lokale woonwinkel. Haar baas, Mark Kersten, vindt dat heel bijzonder.
1: 50 is wel uniek, dat iemand 50 jaar bij ons in dienst is, ja. Het is gewoon iemand die haar vak goed verstaat. Ook speciale dingen kan maken. Confectie wat ze maakt is echt perfect. Ja, daar ben ik heel blij mee.
2: Alle machines hebben een aparte functie. De ene is een blindzomer, de andere is een afwerken. De andere kun je recht mee stikken. Dus alle machines heb je nodig. En we hebben hier nog weefgordijnen.
3: En gaan we het 60-jarige jubileum ook nog meemaken met u?
2: Ja, daar hopen we. Daar gaan we voor.
0: Ja, ze heeft veel plezier in haar werk. En aan stoppen denkt ze voorlopig nog niet. De lokmachine blijft dus nog wel even ratelen daar in Wehl.

uit de tijd van de saxofoons. Maar ik weet niet of het niet echt een saxofoon is. Maar het is wel een mooi toetertje. Year of Nix and Right By Your Side uit de jaren 80. Om 8 minuten voor 7:30 op Radio Gelderland. Ja, wat ga ik vandaag doen? Nou, zegt Jannie, ik ga vanmiddag naar Nieuwegein. Daar woont een vriendin van mij. Die heeft een feestje. Ze is 40 jaar bij de Albert Heijn. Ja, wat net een mevrouw die 50 jaar bij een woonwinkel werkt. En deze mevrouw werkt 40 jaar bij AH. Ik blijf er vannacht slapen, zegt Jannie. Nou, maak er een mooie dag van. Een mooi weekend van daar in Nieuwegein. Laten we hopen dat het een beetje droog overkomt. Want ik heb begrepen dat er wat regen aan zit te komen. Zometeen de plaat van de dag. Na Teddy Swims.

0: die relaxe muziek van Teddy Swims, The Bad Dreams.
1: De plaat bij de dag.
0: En voor die plaat gaan we terug naar 2 mei 1977. Voor het eerst sinds 1961 was er 's avonds geen televisie. De geluidsmannen en vrouwen staakten en daarom werd er niet uitgezonden. Maar om 11 uur 's avonds stonden nog steeds 200.000 tv-toestellen ingeschakeld, wachtend op het moment dat de Nederlandse televisie weer in de lucht zou komen. Boze kijkers belden de omroepen en de NOS liet onderzoeken wat de Nederlanders die avond deden. Er werd meer naar de radio geluisterd, 11% had langer de krant gelezen en 23% had spelletjes gespeeld. En misschien is er ook wel heel diep nagedacht over de zin van het leven en andere belangrijke zaken. Frans Halsema deed het ook, elke avond, als de beeldbuis was gedoofd.

0: echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: 1 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wissel, gemeente Eep, is het 7 graden. En in Lunteren, gemeente Ede, 11,2. Het weer in Gelderland. Vandaag begint de dag droog met een mix van wolken en zon. De temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Vanaf de middag volgen stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden, waardoor het flink afkoelt. Belangrijkste Gelders nieuws. Bij de natuurbrand die woensdag ontstond bij het Harde is het zijn brandmeester nog niet gegeven. Defensie zet 60 mensen in om te helpen bij de bluswerkzaamheden. Er worden voorlopig geen oefeningen met open vuur gehouden. En bij een dessert- en patisseriebedrijf aan de Mariënhoef in Ermelo is vannacht brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden bezig met het blussen van het vuur. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
2: Zin in zaterdag. Hans van

0: Drive Safe van Miles Smith en Nile Horan. We hebben luisteraars in binnen- en buitenland hier bij Radio Gelderland. Jan van Brakel is aan het luisteren in België, in Blankenbergen. Want daar is de tweedaagse van Blankenbergen bezig. Een soort vierdaagse, maar dan twee dagen. En Jan gaat zelf 24 kilometer lopen.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Nou, vandaag in Gelderland gaat Lies naar Gaanderen. Daar woont haar zoon Bas. 42 kaarsjes mag hij uitblazen. Gefeliciteerd Lies en gefeliciteerd Bas. En we hopen dat het onweer nog even wegblijft, zegt Lies. Een groet en een mooi weekend gewenst van Lies. Dankjewel, Lies. Wat gebeurt er nog meer in Gelderland? Nou, struinen door bakken met honderden cd's, lp's en singeltjes. Dat kan vandaag in Arnhem. Op het Kerkplein is een platenbeurs. Hij is geopend van 10 tot 5. Voor mensen met een modelvliegtuig begint op 23 mei in Dalfsen de eerste wedstrijd van het Nederlands kampioenschap. En voordat dat zover is, moet er natuurlijk veel geoefend worden. Dat gebeurt vandaag in Heerde. Leden van modelvliegclub Noordoost-Veluwe trainen er vanaf 10 uur. Dat gebeurt op het terrein van de Zielbroekseweg 1. Dat is in het buitengebied van Heerde, in de buurt van Vorchten. En Pasar Malam, die woorden ken je natuurlijk. Dat zijn twee Indische woorden. Ze betekenen letterlijk markt en avond. En in de Jan Massinkhal in Nijmegen is op dit moment zo'n Pasar Malam bezig. En die duurt veel langer dan alleen een avond. Hij is gisteren begonnen en duurt tot zondagavond. Het is een sfeervolle markt met Aziatische producten, uitgebreide catering, snacks, maaltijden, optredens. Er zijn dansshows uit onder andere Indonesië, maar ook Tahiti en Hawaii. En het evenement is populair. Om wachttijden bij de kassa te voorkomen is het aan te raden om online kaartjes te bestellen. Maak er een mooie dag van als je er naartoe gaat en geniet van het eten.

De zang van Chic en die gitaren. En de productie van Nile Rodgers, My Forbidden Lover. We houden de brand bij het harde in de gaten. Ik kreeg een mailtje van de luisteraar. Zegt van, ja, waarom hebben ze de brandgangen dat gebied niet goed onderhouden? Nou, dat is een goede vraag om eens voor te leggen aan mensen in dat gebied. Er is ook een andere brand die we in de gaten houden. Een recente brand die afgelopen nacht is ontstaan bij een dessert- en patisseriebedrijf in Ermelo. Daar is dus afgelopen nacht brand uitgebroken. Er komt veel rook bij vrij, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En in een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen voor overlast door de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Ook verkeer op de A28 kan hinder ondervinden van de rook. En vooralsnog is er volgens de veiligheidsregio geen reden om die snelweg af te sluiten. We houden je op de hoogte.

0: Een mooie gedachte van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Toen ik vanochtend de deur uitstapte, dacht ik van... hé, het is vochtig. Het is anders dan de andere dagen. Er zit waarschijnlijk een weersverandering aan te komen. Goedemorgen, Floris Afeber.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Klopt dat? Krijgen we inderdaad ander weer? Ja, er komt onweer, geloof ik, aan, hè?
1: Ja, zeker. Er komt echt ander weer aan. Maar voor die tijd hebben we vandaag nog een hele warme dag... met maximumtemperaturen van zomerse waarde tussen de 23 en 25 graden. En op dit moment ligt het kwik al rond de 15 graden. Dus al met al wordt het wel een hele warme en ook broeierige dag. Momenteel zien we wat wolkenvelden die van zuidwest naar noordoost over de provincie heen trekken. Op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog, met ook flink wat ruimte voor de zon in de middag. En dus ook die hele hoge temperaturen van lokaal zelfs 25 graden. Maar die weersverandering die komt echt pas later vanavond, want dan trekken er vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien noordwaarts over Gelderland heen. En dat kunnen echt forse buien zijn met windvlagen, hagel en kans op onweer.
0: En veel neerslag voor de tuin?
1: Inderdaad, ja, van plek tot plek kunnen de neerslaghoeveelheden wel behoorlijk gaan verschillen. Want het gaat om lokale aangelegenheden. Maar tijdens een stevig exemplaar, tijdens een stevige bui, kan zomaar eens 15 mm regenwater vallen.
0: Ja, dus ik hoef vandaag niet te sproeien.
1: Nee, dat hoeft zeker niet. En dat hoef je morgen ook niet te doen, want morgen wordt het wat regenachtiger en ook wat buiiger. Morgen zien we veel wolkenvelden terug in het weerbeeld, weinig zonneschijn bij temperaturen van een graad of 20. Dus ook morgen nog een warme dag in Gelderland. En morgenmiddag stijgt ook de kans op een aantal buien. En dat kunnen ook stevige buien zijn met lokaal onweer daarbij. En morgen wordt het dus wat natter met hooguit. Nou, misschien wel 15 mm regenwater opnieuw.
0: Oké. Goed, dat is het weer voor vandaag en morgen. Even één dingetje. De wind, dat is belangrijk voor een aantal branden die je woedt. We hebben een recente brand in Ermelo. Waar komt de wind vandaan? Waar waait je naartoe?
1: Ja, de wind kwam afgelopen dagen uit het zuidoosten. Was meest matig tot soms vrij krachtig. Maar inmiddels is de wind gedraaid naar het zuiden tot zuidwesten. En naarmate de dag vordert draait de wind verder naar het westen. En die voert ook iets koudere lucht aan. Maar vandaag dus een overwegend matige wind. Windkracht 3 of windkracht 4 uit het zuidwesten.
0: Floris Afeber, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: zaterdag.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
5: Gratis verzenden en retourneren.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Een melding van de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg is een ongeluk gebeurd. De afrit is daar dicht.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Ja, het rauwe leven op straat. Gezongen door Randy Crawford. En de Crusaders. En Street Life. Nogmaals goedemorgen en welkom bij Radio Gelderland. Als je net de radio aan hebt gezet, zometeen gaan we kijken hoe het is op het schietkamp in het Harde. Vraag is natuurlijk, smult of brandt het? Daar nog, collega Eltjen is ter plaatse. Waren ook de brand in Ermelo in de gaten. Daar staat sinds vannacht een bakkerij in brand waar toetjes worden gemaakt. Mensen in delen van Harderwijk en Ermelo hebben advies gekregen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te doen. En dit uur ook een blik in de ochtendbladen. En ik ben benieuwd wat jouw plaat bij de dag is. Deze 2 mei, zo rond 8:55 kan ik hem draaien. Appjes zijn welkom met suggesties. 06-2222-1342.
1: Zin in zaterdag met Hans van den Hoorn.

0: Terence and Bobby, if you let me stay. Het leger oefende woensdag op de hei bij het Harde. Of het mis ging daar, weten we niet. Wel dat er brand uitbrak op het oefenterrein. En die brand heeft al dagen gewoed. Is hij inmiddels uit of smult het daar nog? Collega Elchin Kollegar is daar. Elchin, hoe is het nu? Smult het nog?
1: Nou, het is hier erg rustig, moet ik zeggen. En ik heb net even iemand hier gesproken, want ik sta bij de ingang van het oefenterrein. En ze zijn hier inmiddels aan het afschalen. Gisteren was het super hectisch. Natuurlijk ook toen de heli's werden ingezet. Ja, het was komen en gaan van brandweerwagens. En nu inmiddels is het rustig, maar de hotspots, ja, die houden ze nog wel goed in de gaten. Er werd mij verteld dat het te riskant is om op regenbuien te wachten. Dus ze blijven het monitoren en ze reageren ook heel adaptief op die hotspotpunten. Want die kunnen toch wel uit de warme grond in vlammen gaan. Dus dat is nu de huidige situatie hier, Jans.
0: En die hotspots, hoe worden die nu aangepakt? Gisteren zagen we dus de helikopters, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Gisteren waren het inderdaad helikopters en ook bumperkanonnen die werden gisteren ingezet. Ja, nu gaan ze eigenlijk het terrein op en houden ze het in de gaten. Op dit moment zijn er ook verder geen drones, want gisteren werden die door drones in de gaten gehouden. Maar nu is het echt afschalen. Ik hoop, en zij hopen dat natuurlijk ook, dat zijn brandweerster hier ergens op de ochtend, in de loop van de ochtend, gegeven kan worden. Maar ja, het is nog even aankijken, want het is nog wel warm en droog weer.
0: Ik hoorde van de weerman dat we onweer krijgen en ook er kan er veel regen vallen. Is hun hoop daar ook een beetje op gevestigd?
1: Ja, dat is inderdaad wel de hoop, maar dat is moeilijk om, dat zei de beheerder van het ASK-terrein net ook tegen mij. Ja, daar kunnen we gewoon niet op rekenen. Dus vandaar dat er nu nog wel die hotspots goed in de gaten worden gehouden. En er zijn hier ongeveer 80 tot 90 man aanwezig, voornamelijk militaire steun en ook steun vanuit het ASK-team.
0: Nou, en als het vuur echt uit is, wordt gekeken naar hoe groot de schade is. En daar is al het een en ander over te zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Er is in ieder geval 500 hectare in vlammen opgegaan hier. Dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Want het is ook nog eens Natura 2000 gebied. En dat is juist een gebied wat goed beschermd moet worden. Er zijn hier allerlei diersoorten. Herten, zwijnen, vogels, reptielen. Ja, die dieren zijn hun leefgebied kwijt. Gisteren sprak ik met de voormalig boswachter Lennart Jasper van de Stichting Behoud Veluwslandschap. En hij noemt dit eigenlijk een ecologische ramp. En hij wil graag ook onafhankelijk onderzoek zien naar de schade. En hij wil ook de droogteprotocollen van Defensie onder de loep nemen. Nou, en als je mij vraagt, Hans, wat zijn die droogteprotocollen? Dat weet ik niet. Dat weet helaas Lennart ook niet. Dat weet niemand. Dus Lennart stelt voor om die even eens goed te bekijken, zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.
0: En die droogteprotocollen, daar zou in staan wat Defensie wel mag en niet mag doen als het droog is in de natuur.
1: Ja. Zeker, ja, want het is natuurlijk oefenterrein, wordt geoefend en het kan heel makkelijk misgaan. En die droogteprotocollen moeten juist beschermen, de natuur beschermen hier.
0: Ja. Nou, jij staat in het Harde, je hebt wat brandweerwagens al gezien. Ruikt het nog een beetje naar brand daar?
1: Nee, het ruikt niet meer naar brand hier. De lucht is helder en er is ook niet echt veel te zien. Dus het zijn echt die hotspotpunten. Er zijn nu geen actieve vlammen, maar die hotspotpunten zijn net zo gevaarlijk als vlammen. Want het kan zo in één keer opblaaien. Als je een droogkanon of een waterkanon op zo'n hotspot gaat richten, ja, dan kan het aan de zijkant alweer in vlammen opgaan. Dus ja, het is heel cruciaal.
0: Elchin vanuit het Harde. Dankjewel.

CCR, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Suggesties voor de plaat bij de dag komen binnen. Rain in May wordt genoemd. Driver's Seat als plaat van de dag. Nou, zometeen heb ik een keuze maken. En Ton weet al wat het koekje van de dag is bij Jan de Hoop. Hij zag Jan bij de AH in Uggelen krakelingen kopen. Nou, goede keuze. Zo eens even kijken of hij net met krakelingen hier in de studio aankomt. Wat schrijven de kranten vanochtend? Het is niet goed gesteld met de beveiliging van de cruciale militaire infrastructuur in Nederland. Daarover gaat een groot artikel in de NRC. Iedereen kan op internet achterhalen waar bijvoorbeeld belangrijke radarposten zijn. Je haalt deze radar zo van het stroom, schrijft de krant erbij. De Telegraaf schrijft dat pensioenfondsen dure gokken wagen met ons pensioengeld. En die gokken door te beleggen pakken niet altijd goed uit. Op de voorpagina van de Gelderlander een foto van Alisa Sprikkelman. Ooit de vrouw achter het kledingmerk Tante Betsy. Haar bedrijf ging failliet en nu zoekt de koningin van de mode, zoals ze genoemd wordt, een baan. De Volkskrant beweert dat een kind best wel zonder smartphone kan. Het bewijs wordt geleverd met een interview met 5 kinderen zonder smartphone. Trouw vertelt hoe de schapen van Texel verdwenen. Ik ben een tijd niet op Texel geweest. Toen ik er was, waren er nog veel schapen, maar die zijn nu voor een groot deel verdwenen. Ze zijn te lief en te duur, schrijft de krant. In het ND lees ik over een LED-scherm dat bij de kerk van de Hervormde Gemeente in Putten staat. Daar zou een bijbeltekst op moeten komen, maar dat ding staat uit na een klacht van een omwonende. Staan ook weer bekende Nederlanders in de krant. Hans Spekman, wereldberoemd in politiek Den Haag geworden met zijn truien in de Tweede Kamer, komt uitgebreid aan het woord in het magazine Mezzo van het AD. Hij zegt dat hij nooit had gedacht dat hij die 60 zou halen, en hij is inmiddels 60. Peter Pannenkoek, cabaretier, kijkt uren per week voetbal en hij vindt het roepen om een boycott van het WK in de Verenigde Staten zo laf. En Jaap van der Wal is geïnterviewd door het FD. Hij woont al 10 jaar in Vlaanderen, waar hij als comedian gevierd wordt. En zegt, ik ben eigenlijk Vlaming, geboren in een verkeerd lichaam.

0: André Hazes junior.
1: De plaat bij de dag.
0: En Leef, ja, wat moet ik draaien als plaat bij de dag voor de luisteraars van Radio Gelderland? Erik zegt driver's seat. Zometeen gaan we voor de eerste keer op pad met onze vrijwel nieuwe camper. Succes, Erik. Doe voorzichtig met dat grote ding. Gerard zegt Rain in May van Max Werner lijkt me wel toepasselijk op deze dag. Dat we wachten op de regen. De eerste regen die in mei gaat vallen. De eerste regen sinds weken hier in Gelderland. En Jan zegt, goedemorgen. Zouden we een keertje I Follow the Sun van de Beatles willen draaien? Het is een mooie dag die we in het verschiet hebben. Goede zin brengt je op weg, zegt hij. En die plaat moeten we speciaal draaien voor Gerard uit Meddel bij Winterswijk. Die is al jaren bezig om zijn nieuwe huis te bouwen. Succes Gerard. De groeten krijgen van Jan uit Winterswijk.
1: De plaat bij de dag.

0: Zin in Zaterdag.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
4: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Alem, gemeente Maasdeel, is het 12,3 graden en in de Kade, gemeente Ede, 15. Het weer in Gelderland, vandaag beginnen we droog met een mix van wolken en zon. En de temperatuur stijgt tot 23 en 25 graden. Vanmiddag volgen stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden, waardoor het flink afkoelt. Belangrijkste Gelders nieuws, bij de natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester nog niet gegeven. Defensie zet 60 mensen in om te helpen bij het blussen. Er worden voorlopig geen oefeningen met open vuur meer gehouden. En bij een dessert- en patisseriebedrijf aan de Mariënhoef in Ermelo is vannacht brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden bezig met blussen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg is een ongeluk gebeurd. De afrit is daar dicht. En zometeen op Radio Gelderland veel gespring, geheig en geblaf in Brummen.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
5: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Zin in Zaterdag.

0: Dua Lipa op Radio Gelderland en We The One. Veel geblaf, geren en gespring, dat is vandaag te beleven in Brummen. Daar vinden de wedstrijden Dog Frisbee plaats, met als inzet de IJsselcup. KC Brummen organiseert het. Dirk Hermeijen is van die club. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Zijn de honden er al?
1: Ja, zeker. De honden zijn er al. Die worden nu allemaal netjes in een bench rondom het veld geplaatst, zodat ze wat rust hebben om straks te kunnen spelen en een show te laten zien.
0: Hoeveel komen er?
1: We hebben in totaal vandaag 92 inschrijvingen. En dat wil zeggen dat we er 33 hebben die freestyle gaan doen. Dat is 2 minuten lang op muziek een show geven met je hond. Er zitten 4 man jury naar te kijken. Die vinden daar wat van. Eigenlijk alles mag. Alles is goed. Zolang je je hond niet in gevaar brengt, mag je eigenlijk alles laten zien. Dat is de freestyle. En daarnaast hebben we 60 mensen ongeveer die meedoen aan de throw and catch only. En dat wil zeggen dat die gooien dus een afstand, dus distance, veld van 20 meter breed, 50 meter lang. Er zitten strepen op. De eerste streep is 15 meter, de tweede 25, de derde 35. En daar aan die van 35 zit nog een ronding vast en dat is het bonusvak. Het is heel simpel. Vang de hond, de schijf naar de eerste streep is het 1 punt. De tweede streep 2 punten, de derde streep 3 punten. Vangt hij hem ook nog in het bonusvak, dan is het 1 punt extra, dus dat is 4 punten.
0: Ja, dus daarvoor
1: heb je een minuut de tijd.
0: Ja, dus wie uiteindelijk de grootste afstand gooit, ja, die is uiteindelijk de winnaar dus van het toernooi.
1: Je hebt een minuut de tijd en de hond die vangt de frisbee en dat gaat nu razendsnel. Er zijn mensen die kunnen in die minuut 6 keer gooien. Ja, pakken ze 6 keer 4 punten is 24 punten. Ja. Dus ja, dan heb je een hele snelle hond nodig. Ja. Nou, die zijn er vandaag. We hebben verschillende rassen vandaag. De Border Collie is natuurlijk meestal toch wel de meest voorkomende in deze sport. Maar we hebben ook windhonden. De Whippets, die hebben we ook nog vandaag. Nog een paar andere rassen, Engelse springers. Ja. In principe kun je met elke hond frisbeeën als die wat voor je wil ophalen.
0: Ja, is dat zo? Als je echt zo'n bankzitter hebt die eigenlijk het liefst naast je op de bank naar de televisie kijkt en voor de rest ja, niet zo heel veel doet, kan je die het ook leren?
1: Nee, je hebt een hond nodig die wel wat voor je wil ophalen. Dus op het moment dat jij met een balletje gooit of een stok of iets wat je weggooit en hij haalt het op, dan is het ook mogelijk om zo'n hond te leren frisbeeën. Een hond die naar je kijkt van, joh, je had het net nog in je hand, jij gooit het weg, dus je gaat het zelf maar ophalen. Ja, die ga je niet aan frisbeeën krijgen.
0: Nee, maar een beetje actieve hond die dat leuk vindt om erachteraan te rennen, die kun je het wel leren. Hoe begin je dan? Gewoon een deksel pakken en weggooien?
1: Bijna goed. Nee, wij hebben voor deze sport speciaal gemaakte frisbees. En ik wil ook de luisteraars vragen, koop alsjeblieft niet de frisbee bij de speelgoedzaak. Ook niet de frisbee bij de dierenspeciaalzaak, want die zijn soms zelfs gevaarlijk voor je hond. Ga naar dogfrisbee.nl, dat is een website. Als je daar naartoe gaat, dan kun je verschillende winkels vinden en die zijn daar doorgelinkt, waar je dus de goede frisbees kunt kopen.
0: Wat is daar zo goed aan dan, aan die goede frisbees?
1: Die is speciaal voor de hond ontwikkeld. Dat wil zeggen dat ze niet van hard plastic zijn. Een goede dogfrisbee kun je dubbel vouwen zonder dat deze breekt. Dus als je een frisbee niet kunt dubbelvouwen en dat hij dan niet breekt, dan zou je hem voor de hond kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk een testje die we de mensen altijd aangeven. Omdat ja, bij de dierenspeciaalzaak zie je ook wel eens frisbees waarvan je zegt van ja, daar kun je ook met je hond mee spelen. Nou, er zijn erbij waarvan ik zeg nee, zou ik niet doen.
0: Maar ja, want dan bijt hij erin en dan bijt hij een stuk.
1: Het gevaar is dat als die hoektand precies zeg maar de frisbee laat scheuren, dan krijg je allemaal punten. En die punten kunnen dus in het gehemelte van je hond komen. Nou, en dan kun je wel nagaan wat voor bloed dat gaat worden. Dus dat is voor je hond niet fijn en ook voor je portemonnee en de dierenarts niet fijn. Dan kun je beter een paar goede frisbees halen. De frisbees beginnen van ongeveer een 5, 6 euro. En ja, kan oplopen tot rond de 20 euro. Dus ja, dat heeft met kleur en met grootte en met bijbestendigheid te maken.
0: Nou, vandaag gaat het dus allemaal gebeuren in Brummen. Leuke sport om naar te kijken, neem ik aan, hè?
1: Het is een geweldige sport om naar te kijken, absoluut. Het is telkens weer wat anders. Ja, goed, de distance is leuk om te kijken als je het spelletje snapt. Anders heb je al heel gauw van, nou ja, ze gooien je frisbee. En degene die naar me komt, die doet precies hetzelfde. Ja, maar dat is wel de techniek van gooien. Het frisbee is 80% techniek, 20% kracht. Dus het belangrijkste is dat je dus de techniek goed door hebt. Dat is ook dat ik de mensen die geïnteresseerd zijn met de hond om deze sport gaan doen, ga naar een club of ga in ieder geval jezelf bekwamen in het gooien van het frisbee. Want ook daarmee zorg je dat het veilig wordt voor je hond.
0: Nou, vandaag dus in Brummen. Waar moeten de mensen die willen komen kijken zijn?
1: Nou, dat is bij de KC Brummen aan de Van Dijnenlaan nummer 21. Maar dat is altijd heel moeilijk te vinden. Dus wat wij altijd zeggen van ga naar het zwembad, dat is het zwembad Wienderoord. En als je voor het zwembad staat en je gaat dan rechtaf en je loopt langs de sportschool van Brummen, dat is Sport Indoor Brummen, SIB. Ja. En daar zitten wij naast. En dan ja, zie je de vlaggetjes al wel hangen bij de ingang. En dan kunt u gewoon de trein op komen lopen en dan zoek een plekje gaan staan. Voor de mensen die een frisbee willen kopen, meteen een goede. We hebben vandaag een frisbee shop hier die frisbees verkoopt.
0: Ja.
1: Dus wees welkom.
0: En als je in de buurt komt, dan hoor je de honden natuurlijk al blaffen.
1: Dat is het rare. Dat, ik sta nu denk ik nog geen 5 meter vanaf het veld. En ja, ik wil eventjes, ik zal hem even omhoog steken. Dit is wat je normaal gesproken bij een wedstrijd zo'n beetje hoort in de ochtend.
0: Ik hoor helemaal niks. Nee, heel weinig.
1: Je hoort bijna.
0: Wat zijn ze braaf? Hoe krijgt u ze zo braaf?
1: Deze honden die zijn natuurlijk getraind. En we hebben natuurlijk op een gegeven moment, daarom zitten ze ook in een tentje om het veld. Om zeg maar ze de rust te geven. Want als ze de hele dag aan het blaffen zijn, dan word je ook als baas niet vrolijk van. Dus straks als het begint en er zitten honden langs de kant te kijken, dan hoor je af en toe nog wel een blaf, want dan zie je de frisbee. Maar over het algemeen is het, naar blaffen valt het heel erg mee.
0: Dick Meijer, Heermeijer van KC Brummen, dank u wel en veel plezier met de honden vandaag.

0: Phil Collins, and Against All Odds. Wat ga je doen vandaag, vraag ik verschillende keren in deze uitzending. Ik krijg heel veel reacties op. Nicoline zegt, goedemorgen Hans. Wat gaan wij vandaag doen? Nou, wij gaan voorbereidingen treffen voor het buurtmaken morgen. Dan worden we officieel verwelkomd door de buurt Boskant in Kilder. En wat ik heb begrepen, wordt er een meiboom neergezet die geluk en voorspoed zal brengen. En nu we hopen dat de bliksem niet inslaat, zegt ze. Nou, hebben wij geluk dat we Floris van Veber hebben. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Gaat de bliksem nog inslaan in Kilder?
1: Oeh, dat is heel lastig om te zeggen. Maar vanavond is er inderdaad wel kans op een aantal stevige buien. Met lokaal ook kans op onweer, flink wat regenwater in korte tijd en ook hagel. Dus en vanavond even opletten geblazen.
0: Blijf een beetje uit de buurt van die meiboom dus in Kilder.
1: Inderdaad, vanavond. Dat zou ik maar wel doen, ja.
0: Oké. Als ik nu naar buiten kijk, ziet het er wat minder zonnig uit dan een uur geleden.
1: Inderdaad, ja, momenteel hebben we te maken met een bandje met bewolking. Valt ook een enkele regenbui uit. Maar dat bandje met bewolking en een enkele bui trekt de komende uren naar het noorden weg. En dan volgt er een droge middag met flink wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En de temperatuur die loopt behoorlijk op. Momenteel al 15 tot 18 graden in de provincie. Echt hele warme lucht zit er momenteel in. En vanmiddag hebben we zelfs maximumtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. En in combinatie met die hogere luchtvochtigheid dan voorgaande dagen voelt het vanmiddag zelfs een beetje plakkerig en drukkend aan. Daarbij staat er vanmiddag ook niet al te veel wind uit het zuidwesten tot westen, hooguit 2 of 3 Beaufort. Maar later vanmiddag en tijdens de avonduren komen een aantal stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling in het zuiden van het land. En die trekken later vanavond ook over Gelderland heen en dan kan het plaatselijk echt behoorlijk losgaan.
0: Ja, gaat er veel plensen?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen hoor. Op de natste plaatsen, tijdens stevige buien, kan wel meer dan 10 of 15 mm regenwater vallen. En dan is ook hagel en onweer mogelijk. En plaatselijk komt het ook tot stevige windvlagen.
0: En dan is het morgen koeler, neem ik aan, hè?
1: Morgen is het een stuk koeler, want morgen hebben we temperaturen van een graad of 20. We zitten nog steeds in hele warme lucht. En met 20 of 21 graden is het nog steeds nog wel aan de behoorlijk warme kant voor de tijd van het jaar. Daarbij is het morgen wel bewolkt en vallen er geregeld buien. Dat kunnen ook plaatselijk weer felle regenbuien zijn met onweer daarbij. En morgen is het een stuk natter dan vandaag, met op de natste plaatsen zelfs ook weer 15 of 20 mm regenwater. En dat is allemaal zeer goed voor de natuur natuurlijk. Ook maandag nog een enkele bui mogelijk. Dan wordt het wat frisser met een graadje of 18. En het frissere weerbeeld zet zich ook dinsdag en woensdag voort, want dan wordt het nog maar een graadje of 14 slechts.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
2: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de AWB. Een bericht vanaf de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg is de afrit dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk.
8: Ook voor een fijne relaxfortuin ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's, €1,49. Lekker!
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. When all the
15: Nu bij Wend ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op wend.nl/zakelijk.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

The Doors, een lover medley. Goedemorgen en sterkte als je in Apeldoorn woont en wat minder water uit de kraan ziet komen. Ik heb begrepen dat weer een leiding gesprongen is op de Arnhemse weg. Er zit er ook een gat in de grond. Jos stuurde zojuist een mooie foto vanuit Apeldoorn. Goedemorgen, 9 uur geweest op zaterdagmorgen. Dat betekent dat zometeen het museum van de jaren 80 weer open gaat. En vandaag wordt de collectie door mij uitgebreid met een VHS-band. Met een legendarische film uit die tijd. Nou, ik heb al gezegd dat ik een film ga laten zien en erin ga leggen in het museum. Is het Vlodder, vraagt een van de luisteraars. Nou, die is behoorlijk in de buurt. Het is een film waarin je regelmatig dit geluid hoort. Nou, ik ben benieuwd of dat een belletje doet rinkelen of een lampje doet knipperen. Laat het weten als je een idee hebt. 06-2222-1342 is het appnummer. 06-2222-1342. Muziek op Radio Gelderland van de Village People. We gaan naar het westen.

0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn. Op Radio Gelderland.
1: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Wat een heerlijk liedje. Dans je de hele nacht bij mij. Van de Shawnees om 9:15. De deuren voor het museum van de jaren 80 gaan open. Ik neem je mee naar onze videotheek. Dat is onderdeel van het museum. En de videotheek is nog een beetje leeg. Er liggen alleen wat videobanden in van een Amerikaanse serie die destijds populair was. Hoog tijd dus om de videotheek uit te breiden met een speelfilm. Een VHS van de allereerste film die meteen een legendarische film was. De allereerste Nederlandse horrorfilm, zo wordt die ook genoemd. Een film die speelde in een heel gewone Nederlandse stad. In een doodgewoon kantoorgebouw waar iets niet in de haak was met de lift. Het ding doet vreemd, dat ontdekken de bewakers.
1: De lift? Er is iemand in het gebouw, de lift gaat omhoog.
2: Kijk, wat krijgen we nou?
1: De trap.
2: Hé?
1: Dan kunnen we hem verrassen.
0: Ja, het blijkt helemaal foute boel te zijn met die lift. Dat merkt ook een klein meisje met een pop in de hand. Het kind holt van de ene naar de andere opengaande liftdeur.

0: die lift blijkt een bloeddorstig monster te zijn. En van de pop is later niets meer over. En later zullen ook anderen ten prooi vallen aan dat monster. De hoofdrol werd behalve door de lift gespeeld door een nog niet zo heel bekende acteur, Huub Stapel.
1: Ja, ik ben in de film Felix Adelaar. Een liftmonteur, een hele aardige, gewone man die 10 jaar getrouwd is met een aardige vrouw, hele leuke kinderen. Huwelijk is een beetje in de sleur geraakt. En op dag X wordt hij geconfronteerd met een lift die allerlei griezelige dingen gaat uithalen met mensen. Nou, een gemiddelde storing aan een lift is in 1 of 2 dagen op te lossen, maar deze kan hij niet vinden. En hij ontmoet op het moment dat hij aan het kijken is naar die liften, dat hij op onderzoek uit is, ontmoet hij een journaliste van een weekblad, gespeeld door Willeke van Amrooy. En die gaat dan samen met hem het mysterie van die lift ontsluieren.
2: Lukt het een beetje?
3: Zo? Wie ben jij?
2: Ik ben Mieke de Beer van de Nieuwe Revue.
3: Nieuwe Revue? Oh ja, dat zie ik wel eens bij vrienden in de kattenbak liggen.
2: Onze lezers vind je op de gekste plaatsen.
0: Ja, de held in die film die ontdekt uiteindelijk het geheim van de lift. En hij overleeft het maar net. Als de allerlaatste liftkabel is geknapt, wordt hij gered door die journalisten.

0: moment alleen laten. Ik geloof dat het leukste voorbij is.
1: Ja, maar voor de regisseur was dat niet zo. Dick Maas, hij zou nog heel veel leuke films en series maken. Flodder bijvoorbeeld. Hij maakt ook de videoclip van When the Lady Smiles van de Golden Earring. En wie zien we daar op een gegeven moment uit de lift komen? Inderdaad, diezelfde monteur, Felix Adelaar.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Ralf Klaassen heeft het Senio 50PLUS matras voor optimale nachtrust.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: Het is 9:30, je luistert naar Radio Gelderland. In de oude binnenstad van Culemborg is het 13,2 graden... en in Beemte bij Apeldoorn 17,4. Het weer in Gelderland vandaag beginnen we droog met een mix van wolken en zon met temperaturen van 23 tot 25 graden. Vanavond volgt vanuit het zuiden een aantal regen- en onweersbuien, waarna het vannacht afkoelt naar rond 13 graden. Belangrijkste Gelders nieuws: bij een dessert- en patisseriebedrijf aan de Mariënhoef in Ermelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden bezig met het blussen. Ook in het Harde is de brandweer vandaag nog aan het blussen. De brand op het schietkamp van Defensie is nog niet helemaal uit. Meer Gelders nieuws in de app en op gld.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg is een ongeluk gebeurd. De afrit is nog steeds dicht. En de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file, 11 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de Duitse grenscontroles.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Even een rustpuntje in het programma. Johnson, Jeremiah en Happiness.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Er is het hele jaar door feest in Tiel. De stad viert dit jaar haar 6000-jarig bestaan. Op 21 juni, zondag, de dag erop het langst licht is, wordt de grootste picknick van Tiel georganiseerd. En het picknickkleed dat daarvoor wordt gebruikt wordt door inwoners van Tiel gemaakt. Ze versieren theedoeken en maken die aan elkaar vast. Ze schrijven zo een nieuw stukje Tielse geschiedenis. En het versieren van die theedoeken gebeurt op verschillende tijden en plaatsen. Deze zaterdag is het in het Flipje en Tiel Museum. Wil je daaraan meehelpen, dan moet je daar zijn tussen 2 en 4 vanmiddag. Hoe verliep de bevrijding van Warnsveld? Dat is vanavond te zien in gebouw Het Nut in Warnsveld. Daar wordt de film De Oorlog door kinderogen vertoond. De film van Harm Kuiper laat authentieke beelden zien en getuigenverhalen van mensen uit de oorlog. In het jaar 882 werd Zutphen aangevallen door de Vikingen. Hoe dat gebeurde is vandaag en morgen te zien op Erve Eme. Re-enactors spelen de aanval na en vertellen verhalen over die schokkende gebeurtenis. Ze leggen uit hoe de legendarische Vikingschepen ooit gebouwd werden. Dat gebeurt deze zaterdag en zondag tussen 11 en 5. En je vindt Erve Eme aan de Harenbergweg nummer 1 in Zutphen. En dit gezang klinkt vandaag in Vierakker en morgen in Zutphen.

Ja, het zijn de Gregoriaanse klanken van het Gregoriaans getijdenkoor Sint-Jan. Dat koor viert de Rozenkransmaand met de Maria Vespers. En tijdens die bijzondere vieringen klinken Maria gezangen en psalmen en hymnen. Teksten zijn in het Latijn en zijn boekjes verkrijgbaar met de Nederlandse vertaling. Die Maria Vespers zijn vandaag om 5:00 in de Willy Borreskerk in Vierakker en morgen om 16:30 in de Sint-Janskerk in Zutphen. Toegang is gratis, maar na afloop mag je wel een gift doen.

0: en ik.
1: Bij Jossie. Met een grote hoed op als een echte Texas cowgirl. Waar je ook cowboys en cowgirls hebt. En je hebt er ook, hoorde ik, tornado's en heatwaven. Goedemorgen voor zover. Hoorde je dat ook voorbij komen?
2: Hoorde ik ook voorbij komen, inderdaad. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen. Krijgen we die gekkigheid hier ook, tornado's?
2: Nee, zeker niet, hoor. By far not, zou ik willen zeggen. Maar er gaat wel wat veranderen in het weerbeeld. Want vanavond krijgen we met een aantal stevige buien te maken. En op dit moment zien we al een plukje met bewolking boven Gelderland. Vallen lokaal ook enkele buien uit. Maar die bewolking en regenbuien trekken momenteel al via het noorden de provincie uit. En dan volgt er een overwegend droge middag met flink wat ruimte voor de zon. En sterk stijgende temperaturen van 22 tot lokaal zelfs 26 graden in de Achterhoek. En dat is toch wel behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
1: Ja, en daarna moet het onweer komen.
2: Inderdaad, daarna ontstaan die wat vochtige en warme omstandigheden regen- en onweersbuien boven België. En met de zuidelijke aanvoer trekken die buien via Brabant naar Gelderland. En ik denk dat die buien ongeveer rond een uurtje over zeven de provincie gaan bereiken. Dus vanaf dan geldt er ook een code geel vanwege windvlagen. Flink wat regenwater in korte tijd en ook hagel is dan mogelijk.
1: Ja, en dan gaat de temperatuur dalen?
2: Ja, dan gaat de temperatuur flink dalen. Vanavond dus verspreid over de regio een aantal fikse buien met dus flink wat regenwater in korte tijd. Hou de regenradar echt goed in de gaten om te kijken waar die buien precies gaan overtrekken. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuiden weer wat droger, klaart het ook breed op en koelt het af naar een graad of 13. Dus we hebben ook een vrij zachte nacht voor de boeg. Ja, en morgen ziet het weerbeeld er toch wel heel somber uit. Veel bewolking, weinig zonneschijn en in de middag komt het verspreid tot veel regenbuien. En dat kan de natuur ook goed gebruiken, want dan is misschien wel lokaal 15 of 20 millimeter regenwater mogelijk.
1: Oh, dat is mooi voor de tuin.
2: Dat is heel mooi voor de tuin en ik denk dat de natuur dan prachtig tot bloei komt. Maandag een overwegend droge dag met een enkele bui, ook zonnige periode en 20 graden. Het wordt echt zo'n typische Hollandse lentedag met ook weinig wind daarbij uit het noorden. En dinsdag en woensdag gaat de temperatuur verder omlaag naar een graadje of 14 op woensdag en donderdag. Maar daarbij is het wel vaak overwegend droog weer met wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden.
1: Floris Verbe, dankjewel.
2: Graag gedaan, Hans.

0: Jan de Hoop zometeen op Radio Gelderland. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, wij zijn hier, hoor.
0: En dank voor de krakelingen die weer heerlijk zijn.
1: Het was een kleintje.
0: Kleintje, maar een fijntje was het. Heerlijk. Gekocht bij de AH in Uggelen. Ja, zag een luisteraar.
1: Big Brother is watching you. Ik heb het net aan Cindy verteld. Het is heel raar dat je je boodschapjes doet ergens in Uggelen. En dat dan iemand...
2: Ja.
1: Radio Gelderland.
2: Nou ja, wij bellen altijd 's morgens, hè, in de auto. Ik moet een uur in de auto, dus dan zitten we al een beetje voor te praten. En dan is het altijd, dan bel ik al, denk ik, zou die al geweest zijn om de koekjes te halen? En welke zal die daar gehaald hebben? Ja. En dan is het altijd, wacht even, ik kom zo terug. En dan heeft hij... krakelingen in dit geval.
1: Ja, of ik moet de Bluetooth nog aanzetten in de auto. Want
0: dat gebeurt me ook. Dan vergeet ik hem dat ik hem aanzet. En dan moet je, dat je in vertwijfeling van, moet ik dan die telefoon pakken? Wat streng verboden is in Nederland. Ja. Of moet ik hem laten overgaan? En dan denk, Cindy...
1: Denk maar aan 400 euro boete, denk ik dan.
2: Nee, Jan doet het altijd heel netjes. Zet hij mee even aan de kant. En dan,
1: Ik schakel wel de Bluetooth in. Terwijl ik rijd.
0: Oké. Wat gaan we doen vandaag?
1: Oh, we zitten bommetje.
2: Ja.
1: Het spel hebben toch, Cindy?
2: Ja, het spel zeker. Ja. Tom is een beetje moe van vanmorgen.
1: Ja, dat is de hond die zoekt. Ja. We hebben het weekend weer. We hoorden Floris net al met onweer vanavond. We hebben het koekje van de week, dus de krakeling. De hoofdpunten van het nieuws. Levenslang van For Fun in de Stroothoop. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.
0: Over mooie muziek gesproken. Ook ambachtelijk uitgezocht. Goeie zaterdag.

0: Zin in Zaterdag op Radio Gelderland.
1: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
11: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
13: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Sint.

0: Love uit 1978. En you're the greatest lover aan het begin van de Hoop op Zaterdag. Goedemorgen allemaal en welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Timmy is vrij.
1: Ja, dat is toch eindelijk een beetje positief nieuws.
0: Hij schijnt wat aangesterkt te zijn in dat drijvende dok.
1: Ik hoop dat hij het redt.
0: Ja, hoop ik ook. Ja, ja. Ja. We hebben in Mexico heel vaak tussen de humpback whales, dat zijn die bultrugwalvissen, met een klein bootje gevaren.
1: Oh, wat lijkt me dat indrukwekkend.
0: Ja, als die beesten het water uitkomen, een meter of 10.
1: Ja.
0: Of ze blazen met die fontein water uit.
1: Ja.
0: Of ze vechten om een vrouwtje, hebben we ook meegemaakt.
1: Oh ja.
0: Of zo'n jonge walvis komt het water uit en zegt prachtig.
1: Ja, ja, dan voel je je even heel nietig, hè?
0: Mocht je het willen zien, de Puerto Vallarta in Mexico. Welkom dus bij de Hoop op Zaterdag. Hartelijk dank Hans voor de show.
1: Ja.
0: Hij zwaait. Wij zijn er tot 12 uur.
1: Zeker, voor de storm, hè?
0: Voor
1: we zijn
0: de storm.
1: Nog even, met het zonnetje zijn we er nog even. Het zonnetje sowieso, op de zaterdagochtend.
0: Er komen een paar buitjes over en dan is het vanmiddag lekker, begrijp ik.
1: Nou, is goed voor de natuur, hè? We nodig.
0: Wij doen het spel Ontdek ons plekje, uiteraard.
1: Oké.
0: Met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdag mok.
1: Ik laat hem weer even zien. Ja, maar
0: dat drie is dat.
1: Ja hoor, daar is hij weer. Ja, prachtig.
0: Het uitgebreide weekend weer met Floris. Koekje van de week is deze week. Jij hebt ze daar volgens mij.
1: Ja, jij maakt het moeilijk hoor. Het is mijn lievelings, hè? Ja. En ik mag hem er niet aan zitten.
0: Ik heb ze even niet bij de hand voor de geluiden, maar het is de krakeling.
1: Ja, hij kraakt. Ja.
0: De hoofdpunten van het nieuws in de schroothoop levenslang van For Fun.
1: Ja.
0: 1997 en de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Weet je als Hit the Road, Jack?
1: Ja, wegwezen jij. Zeg, ik was deze week bij de kapper en ik heb een schokkende ontdekking gedaan.
0: Een schokkende ontdekking?
1: Een schokkende ontdekking.
0: Ja, ik hou me vast aan dat tafeltje hier.
1: Ja. Nou ja, goed, ik kleur mijn haar al een tijdje.
0: Jo.
1: En we zijn enige tijd geleden overgestapt naar blond.
0: Blond, ja.
1: Omdat dan volgens mijn hairdresser, zoals hij zichzelf noemt, het mocht ik grijs worden op een zekere leeftijd, word je wat grijzer, dat het dan wat meer blendt.
0: Ah ja, ja, ja, ja.
1: Deze keer zei hij, ik ga het niet meer kleuren.
0: Oh.
1: Ik zei, niet meer kleuren? Oh. En wat dan met mijn grijze haar?
0: Ja.
1: En toen viel me ook op, ik had al een tijdje had ik zo'n hele lichte pluk. Ik zei, je hebt het vorige keer niet goed gekleurd. Er zit echt een te lichte pluk in. Je bent daar. Hij zei, nee, dat is grijs.
0: Ah, ja, ja.
1: Sterker, dat is. Dus ik heb een hele witte pluk. Ik ben al grijs.
0: Ja, ik ook geloof ik.
1: Ja, ik ben helemaal grijs.
0: Het staat je goed, het staat je goed.
1: Oh, het was wel even een schok hoor. 52 en gewoon hartstikke grijs.
0: De jeugdigheid straalt er nog wel. Straks het spelletje nu uit Just Might. Hier is de heerlijke Bruno.

0: Bruno Mars, I Just Might. Hij staat heel hoog in de top 40.
1: Lekker.
0: Nog steeds. Ja, ja, ja.
1: Het is gewoon een fijn liedje.
0: We hebben extra luisteraars.
1: Vertel.
0: Nou, ik heb in de krant gestaan.
1: Och, nee, toch?
0: Daar in de krant, ja. Het is ja
1: in de grootste ochtendkrant van Nederland?
0: Op mijn leeftijd.
1: Nou, en waar ging het over?
0: Over niks eigenlijk. Over het leven.
1: Maar dan wel een heel groot artikel, hè?
0: Ja, de vrijbijlage.
1: De bijlage.
0: Het zijn zowaar aardige foto's. En als ik ergens een hekel aan heb, je weet dat.
1: Zes foto's maken,
0: ach,
1: ja.
0: Verschrikkelijk.
1: Even voor de luisteraars en kijkers. Wij maken wel eens een fotootje van onszelf. Ja. En de eerste vraag die Jan dan heeft, heb ik mijn ogen open?
0: Ja, ja. Heb ik mijn lippen niet op elkaar gepest? Nee, het is echt verschrikkelijk. Ja. Ja.
1: Oké, die kan er wel voor. Ja,
0: Tom wilde niet op de foto.
1: Nee.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dat die moet gaan zoeken.
1: Cooper wilde vanmorgen ook niet op de foto.
0: Nee, Cooper is jouw hond.
1: Ja, die wilde ook niet op de foto.
0: Tom is de studiohond.
1: Ja. Ja.
0: Cooper had een goed bakje leeggegeten, begrijp je?
1: Ja, die heeft het mijn avondeten opgegeten. Ik draaide me even om en weg was het. Ja.
0: Stoute hond.
1: Stoute hond.
0: Als je luistert, Cooper, foei.
1: Foei, ja.
0: Het spelletje. Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok. En dit zijn de aanwijzingen.
1: Hier speelt een blikkend harmonieorkest in een grote regenton.
0: En tussen de uiterwaarden en het dorp ligt een gevarieerd bos met tichelgaten en kolken.
1: Oh, dat klinkt heel spannend.
0: Dat is een laakbos.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oké. En hier werd ook de enige Nederlandse keverpopulatie, let op hoe die heet, de Heloforus croaticus ontdekt.
0: Daar heb ik me de hele ochtend al op verheugd, op die uitspraak.
1: Nou, ging goed, toch?
0: Ging heel goed.
1: Ja,
0: mocht je het weten, jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Randy Edelman is fresh out of love.
1: Nou, dat is...
0: Hij heeft de liefde bedreven in de aluminiumfolie, denk ik. Dat zal dan wel. Radio Gelderland is dit, De Hoop op Zaterdag. En het is weer zover, Cindy.
1: Het is weer zover.
0: Zou je het pakje even kunnen aangeven? Ja. Of zelf even kunnen ritselen vanwege het geluid?
2: Het koekje van de week.
1: Wat doe je me aan, hè? Dit zijn dus mijn lievelingskoekjes. En dan geef je ze me ook nog eens in mijn handen. Dat ik er ook nog eens naar mag kijken.
0: Je mag het ritselgeluid maken deze
1: week. Maar ik mag er niet aan zitten.
0: Nee. Vanwege het afval.
1: Heerlijk, ja.
0: Terwijl je er prachtig uitziet.
1: Ja, vertel eens wat over de krakeling. Het is een iconisch Europees baksel. Althans, zo wordt het omschreven. Een achtvormige knoop hebben we het over. Ja. En je hebt verschillende vormen. Je hebt hem gesuikerd, zo kennen wij hem vandaag. Je hebt hem ook zout.
0: Ja.
1: En je hebt ook de Geraardsbergse krakelingen. Dat is regionaal en die is een beetje ring. En de vorm van de krakeling.
0: Ja.
1: Ja, die heeft symboliek. Biddende armen worden ze wel omschreven. Omdat ze natuurlijk zo'n beetje zo over elkaar heen staan.
0: Gevlochten.
1: Eeuwig leven.
0: Ja.
1: Heeft geen begin, geen einde. En de heilige drie-eenheid. Ja.
0: Zijn ze ook in light? Of staat dat er niet bij?
1: Het staat er allemaal niet bij. Maar het is natuurlijk bladerdeeg. Dus dat is...
0: Niet goed.
1: Nee. Maar wel ongelooflijk lekker.
0: Ja, en we zijn benieuwd naar jouw koffiemomentje. Welk koekje heb je vandaag? Zit er een smaakje in de
1: gebakje
0: koffie?
1: Gebakje misschien.
0: Een gebakje. Foto's willen we zien.
1: Ja.
0: En berichtjes.
1: Kom maar door.
0: jan@gld.nl, daar komt hij weer, die jingle.
2: Het koekje van de week.

0: Er zitten aapjes doorheen, hoor je het?
1: Dat is van een lange halve minuut, hè?
0: Ja. Met Bianco. Halve minuut. Radio Gelderland.
1: Heerlijk.
0: Het is gezellig, hè? Is dit Zumba-waardig eigenlijk?
1: Zeker, ja. Ik heb een nieuwe Zumba-broek gekocht.
0: Ik zag het net op de foto.
1: Ja, is die niet enig?
0: Ja, je moet hem even beschrijven voor de luisteraars.
1: Ja, ik zal hem ook eens even laten zien.
0: Hij is multicolored.
1: Multicolored, ja.
0: Heb je al een topje?
1: Nee, daar moet ik nog op. Maar er zitten alle kleuren in, dus alles kan erop. Ja, maar daar moet ik nog even naar op zoek.
0: Een neutraal topje nemen.
1: Ja, dan kan ik wel lekker dansen, hoor.
0: Anders doet het een beetje pijn aan de ogen.
1: Ja.
0: Tot aan de hoofdpunten van het nieuws. Albert Hammett in Never Rains in Southern California.

0: Het is code rood bij Dirk.
1: Wat zeg je?
0: Het is code rood bij Dirk.
1: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
0: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Groot assortiment kunstgras. Bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
11: 10:30 is het op Radio Gelderland. Even wat temperaturen. Kootwijk, waar het gisteren nog in de fik stond, 15,7. En Empe 17,7. Het weer en de hoofdpunten, Cindy.
12: Nou, vandaag is dus droog gestart. Wolken, zon. Het kan best wel aardig worden nog, tot wel 25 graden. Maar ja, er gaat toch ook regen aankomen vanuit het zuiden. En ook onweersbuien. En vannacht koelt het dan af tot zo'n 13 graden. Op een belangrijk nieuws dan. Bij de natuurbrand bij het Harde is het sein brandmeester nog steeds niet gegeven. Defensie zet 60 mensen in voor bluswerkzaamheden. En er worden ook voorlopig geen oefeningen met open vuur gehouden. Een 22-jarige man uit Kesteren is opgepakt na een eenzijdig ongeluk op de A15 bij Herveld. Hij verloor de macht over het stuur en test mogelijk ook nog eens positief op drugsgebruik. Wil je er meer over weten of ook meer over al die branden die er ook nu nog in Ermelo bijvoorbeeld gaande zijn, kun je kijken op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Kom met de hele familie in de meivakantie shoppen in Designer Outlet Ochtroep. Tot wel 70% korting op ruim 100 designermerken. Shop till you drop met merken als Lacoste, Gents en Playmobil. Modetrends, lekker eten, Starbucks koffie, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
14: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koop.

0: De Drifters. 1977, you're more than a number in my little red book. Nou, dat ben jij, dat weet je, Cindy.
1: Ja, maar ja, we hebben geen boekjes meer. Het zit tegenwoordig allemaal in de dingen, hè? Alles. Ja.
0: 4 juni aanstaande bestaan we trouwens 10 jaar met de show.
1: Nou, ja zeg.
0: Dat is ook wat.
1: Gaan we iets doen?
0: Nou, ik ben in de camper op dat moment.
1: Oh, en weet je al waar dan ongeveer?
0: Ja, ergens in Frankrijk. Misschien leuk om te vertellen, we doen nog 2 keer de show uit de studio.
1: Ja.
0: Over 2 weken hebben we de Eurovisie-show met allemaal Eurovisie-liedjes. Want dan is het Songfestival. En daarna stap ik 7 weken in de camper en komt de show 6 weken lang deels vanuit de camper.
1: Ja, Jij bent dan hier. Ik ben dan hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zit dan met mijn koffertje met de apparatuur voor de camper.
1: Ja. Koen doet de hapjes. En we kunnen meekijken, ja, want je hebt een camera erbij. Dus mensen die kunnen het lekker als ze gewoon weer via de televisie kijken of via de livestream, kunnen ze jou daar weer heerlijk bediend zien worden door Koen met gebakjes en dingetjes en de was wappert. En ik sta dan in de studio te zwoegen.
0: Ja. Voor dat lekkere vakantiegevoel.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag mok. Dit zijn de aanwijzingen. Hier speelt een blikken harmonieorkest in een grote regenton.
1: Tussen de uiterwaarden en het dorp ligt een gevarieerd bos met tichelgaten en kolken. En dan mag jij.
0: Ja, hier werd de enige Nederlandse kevenpopulatie, de Heloforus croaticus, ontdekt.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: En je kunt hier ook nog met het fietsvoetveer de novenkant van de Waal oversteken.
0: Oh, interessant. Ja.
1: Ja.
0: Mocht je het weten, mocht deze aanwijzing je net over de drempel getild hebben, dat zou kunnen. Jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek

0: Nou, dan kun je, als je naar Frankrijk gaat, lekker je gang gaan.
1: Ja, ik spreek het verder niet, maar de serie L'Agence is heel leuk op Netflix.
0: Ja, ja, gaat die makelaarsfamilie met die enorme dure huizen allemaal.
1: Ja, met Martin en Olivier en Sandrine.
0: Zo is het, ja.
1: Zo is het, maar net. We gaan even koekjes doen. Teus en Adrie, zie ik, die hebben gezegd dat ze aan een koffietje zitten met een lekker cakeje en met een mergpijpje.
0: Hans, die heeft een café noir.
1: Een café noir. En dan hebben we Harry Mentink ook nog. Die heeft een kopje koffie met een opengeslagen tompoes met verse aardbeien.
0: Oh, en een fotootje erbij ook.
1: Wat heerlijk.
0: En ik heb hier Eline, die heeft niet zo gezond, maar een soort van kokoskoekje met chocolade.
1: Oh, met chocolade. Oh, heerlijk, ja. Neil Diamond. Met het prachtige geluid. Met de beautiful noise.

0: Mijn vorige collega hier bij de show, Ad, vond dit helemaal geweldig.
1: Mm. Mijn moeder houdt ook heel erg van deze muziek.
0: Neil Diamond, what a beautiful noise. Wat een prachtig geluid.
1: Ja.
0: En over prachtig geluid gesproken, we gaan luisteren naar de stem van Floris. Goedemorgen, Floris.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik zie dat de regen op dit moment boven Epe zit.
2: Inderdaad, ja, boven Epe. En dat trekt momenteel via het noorden van de provincie het land uit. En dan hebben we een overwegend droge middag met zonnige perioden en ook wel hoge temperaturen, hoor, voor de tijd van het jaar. Want momenteel is het al 17 tot 19 graden in de provincie, bijna warm. En in de middag komt er nog een schepje bovenop en dan wordt het zelfs zomers warm met 22 tot 26 graden.
0: Ja, Cindy heeft een jasje aan en ik een vestje, maar dat is dan overdressed, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dat kunnen ook we uitdoen.
2: Dat kunnen we misschien wel uitdoen. Ja. Ook omdat de luchtvochtigheid een stuk hoger is dan voorgaande dagen, voelt het vanmiddag zelfs een beetje broeierig aan.
0: Ja, en dat gaan we bekopen met onweer, geloof ik, hè, vanavond.
2: Inderdaad, ja, later vanavond stijgt de kans op onweer vanuit het zuiden. En het kunnen plaatselijk felle buien zijn met flink wat regenwater in korte tijd, windvlagen. En ook hagel en onweer is niet geheel uitgesloten. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de verschillen tussen in de provincie wel behoorlijk groot kunnen zijn. Want er zijn plaatsen waar het overwegend droog blijft. Maar er zijn ook plekken waar het helemaal los kan gaan.
0: Ja, want we hebben heel veel natuurbranden, hè, de laatste tijd. Dus water is gewenst.
2: Water is zeker gewenst. Ja. En morgen komt het op grote schaal tot buien. Dan kan er plaatselijk zelfs 10 tot 15 mm regenwater vallen. En in heel de provincie is het dan een stuk natter. En dan gaat de temperatuur ook terug naar een graadje over 19. Maandag nog een aardige dag met af en toe een bui. Maar zeker ook geregeld zonnige periode. 18 tot 20 graden is dan de temperatuur. Maar vanaf dinsdag gaat het behoorlijk frisser worden in de provincie. Met op woensdag zelfs 12 tot 14 graden slechts.
1: Even een persoonlijk vraagje. Is het die regen morgenochtend of morgenmiddag? Want ik wil een stukje gaan fietsen.
2: Ja, echt pas morgenmiddag.
1: Oh,
2: morgen starten we nog overwegend droog weer met een waterig zonnetje. Maar vanuit het westen neemt al snel de bewolking toe. En morgenmiddag komt het dus op grotere schaal tot nattigheid.
0: Ja, en soms doen mensen een rondje op de kerk met Cindy. Fietst dan 100 kilometer.
1: Ja, ja. Uurtje of vier moet ik het droog hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nou, het is een beetje typisch Nederlands lenteweer, volgens mij.
2: Precies, ja, het is wisselvallig de komende tijd. En daarbij gaat de temperatuur na het weekend behoorlijk teruglopen. Dus die warme lucht raken we dan ook kwijt.
0: We blijven vrienden.
2: Zeker altijd.
0: Floris was dat van Weerplaza.

0: Kuibuk. En Moonlight Feels Right met halverwege een solo van Xylophone Joker. Lekker liedje hoor, dit. Echt een radioplaatje.
1: Zal ik een klein tipje geven wat het niet is?
0: Ja, doe dat maar, ja.
1: Het is geen Wamel. Heel veel mensen komen met Wamel, maar dat is het dus niet.
0: Niet goed. En er waren vragen over de krant.
1: Ja, ik kreeg nog even een mail. Want het ging een beetje snel, zegt Simone. Welke krant staat dat artikel met Jan? Want ik zou het graag willen lezen. En ik ook meteen een vraag aan jou, want de kop boven dat artikel is... Ja. Ik ga 3 keer per week dood.
0: Ja, ik ben een hypochonder.
1: Dus het is,
0: als ik een pijntje heb ergens...
1: Dus ik denk, wat is er aan de hand,
0: dan
1: Jan?
0: Dan denk ik meteen het allerergst. Ja. Maar daar halen ze de kop uit aan. En zo gaat dat bij kranten. Ja, ja. Het staat in de Vrij van de Telegraaf.
1: Dat is, en wat
0: de,
1: is dat?
0: De weekendbijlage. Ah. Dus als je de krant koopt of online kijkt, dan staat het in het stukje Vrij.
1: Ah. Ja. Nou, vraag weer beantwoord. Kan ik die ook weer afvinken? Want zijn we toch servicegericht?
0: Petula Clark hier. Ze zingt het prachtige Downtown.

0: Petula Clark, dat was een beetje de vrouwelijke Tom Jones in Engeland. Downtown 1964.
1: Ga je nog wel eens downtown Kootwijk?
0: Ja, nou, downtown Apeldoorn, want Radio Kootwijk heeft geen downtown. We hebben niet eens een supermarkt.
1: Maar wel een tennisbaan.
0: Wel een tennisbaan. In het bos waar mijn man Koen nu een ace slaat, denk ik.
1: Oh ja? Gaat hij tennissen?
0: Nou, hij heeft een proeflesje.
1: Och,
0: ja. Nou. Koen is de man van 1000 hobby's.
1: Oh ja?
0: Dan is het boksen, dan is het tennissen, dan is het piano spelen.
1: Oké, en nu is hij aan de tennis.
0: Nu is hij aan de tennis.
1: Oké. Okay.
0: Ik dacht vorige week, toen draaide we Herb Albert, instrumentaaltje tot aan het nieuws. Wat een leuk idee, dus dat doen we deze week weer.
1: Gezellig.
0: We zijn op een swinging safari.
1: Nou, leuk.
0: En op de bok zit Bert Kipfert.
1: Leuk. Nou, laten we maar eens even swingen dan.
0: En dat doen we tot aan het nieuws.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Hey!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
2: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
4: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy.

0: 81 is hij inmiddels.
1: Ja.
0: Dave. Hoe heet hij eigenlijk echt? Iets van Makkenbach of zo?
1: Nee.
0: Lever.
1: Hij heet in het...
0: Iets met lever was het volgens mij. Danser met de Nan.
1: Ik zoek het even.
0: Een enorme hit uit 1975.
1: Wouter Otto Levenbach.
0: Levenbach. Ik wist dat het iets met lever was. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En hij zingt nog als een nachtegaaltje.
1: Ja,
0: nog steeds
1: wel.
0: En een enorme ster in Frankrijk.
1: Zeg,
0: ja.
1: Jan.
0: Ja.
1: Krijgen een appje.
0: Oh, een appje, ja.
1: Over Swinging Safari.
0: Swinging Safari.
1: Dat het een heerlijk nummer is. Ja. Ooit de intromuziek van... Of kapitein Zeppels, ja. Of Axel Noord.
0: Nee, het was kapitein Zeppels.
1: Nou, hebben we meteen weer een antwoord gegeven.
0: En voor de jonge luisteraars, kapitein Zeppels was een kapitein. Die had een auto en die kon ook het water inrijden.
1: Ach.
0: Ja, dat is allemaal 50
1: jaren
0: geleden.
1: 60, hè? Ja. Nou, Rento bij deze het antwoord. Ja.
0: Het spelontdekkersplekje gaan we doen met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdagmok. We hebben het koekje van de week, de hoofdpunten van het nieuws. En in de schroothoop levenslang van For Fun uit 1997. Radio.

0: De Monkees hadden een eigen tv-serie, ook heel lang geleden. Dat is Kapitein Zeppels, ja, allemaal heel, heel lang geleden. Hey, hey, met de Monkees heette dat, geloof ik. En dit was de Daydream Believer.
1: Goed nieuws vanuit het harde.
0: Ja.
1: Ja, eindelijk, eindelijk het zijn brandmeester.
0: Eindelijk schiet het een beetje op. Ja. Daar gaan we weer.
2: Ontdek ons plekje.
0: Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze vrije provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok met Sinnepin en Jannepan.
1: Mensen vinden het lastig.
0: Ja?
1: Er zijn wel goeie, maar er zijn ook heel veel niet goeie.
0: Nou, doen we een paar aanwijzingen erbij?
1: Ja.
0: Wie gaat er beginnen?
1: Nou, zal ik het eens een keer doen?
0: Doe jij het dus, ja.
1: Nou, hier speelt een blikken harmonieorkest in een grote regenton.
0: En tussen de uiterwaarden en het dorp ligt een gevarieerd bos met tichelgaten en kolken. Dat is een soort laakbos.
1: Ja, hier werd de enige Nederlandse keverpopulatie, de Heloforus croatius, ontdekt.
0: Daar was hij weer. Je kunt hier met het fietsveer naar de andere kant van de Waal oversteken.
1: En de Agora Theater, nieuwe aanwijzing, is hier een klein huiselijk theater met 200 plekken.
0: En het ligt, dat had je misschien al kunnen weten, aan de hand van de regenton in de streek van het land van Maas en Waal. Mocht je het weten, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Taylor Swift en Opa Light.
1: Ja.
0: Ik heb van jouw favorietjes,
1: zit...
0: hè?
1: Ja, lekker. Ik heb iemand die zit aan een stukje aardbeien gebakken.
0: Oh,
1: lekker.
0: Dat is ook wel lekker, ja. En jij,
1: ja,
0: stoere vriendin van me.
1: Nou.
0: Lag alweer in het water buiten.
1: Nou ja, ik dacht, ja, nee, mooi weer. Gisteren hartstikke mooi weer. Dan, ja, laat ik eens kijken of het water al op temperatuur is.
0: Ja. En was het op temperatuur?
1: Ik heb het een half uur volgehouden, maar ik moest hard doorzwemmen om het een beetje warm te krijgen. Dus nee, het was nog niet helemaal dat je zegt lekker aangenaam.
0: Heeft je badpak hetzelfde design als je Zumba broekje?
1: Ik zou eens wat zeggen, ik had helemaal niets aan.
0: Oh, kostje.
1: Ik had namelijk een spontaan idee en ik had geen zin om een bikini uit. Ik heb nog geen bikini die past.

0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Danny Vera en de Rollercoaster. Ik zat een keer in een talkshow tegenover hem. Mm-hmm. Hij zat aan de andere kant
1: aardige
0: van de tafel.
1: Man, hè?
0: Heel aardig. Sympathiek. En toen zong hij het live. En dan word je echt bijna van je stoel afgeblazen. Zo hard gaat dat.
2: Gered van de Schoothoek.
0: Een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. Deze zeker, maar dan voor het wat jongere publiek, denk ik. In 1997 is het jaar. En in dat jaar, Cindy, dat weet jij ook allemaal, denk ik, hè?
1: Nou.
0: Komt Hongkong weer onder Chinees gezag.
1: Ja, ik wou het net zeggen.
0: Ja, en Friesland heet voortaan officieel Friesland. En Henk Angenent wint de Elfstedentocht, dat waren nog eens winters. Google wordt in dat jaar opgericht.
1: Oh ja?
0: Ja. Huh? En Tony Blair wordt premier van Engeland.
1: Ja.
0: En For Fun heeft een hit met Levenslang.
1: Ja, dat waren toch die soapies?
0: Ja, dat was Jim Geduld, Winston Gestanovic,
1: och, ja.
0: Michiel de Zeeuw en Chris Segers.
1: Ze konden eigenlijk allemaal niet zingen, nee. Maar goed, met autotune en een leuk tunetje dan...
0: Ik heb ook gezongen op tv, dus dat zegt genoeg eigenlijk, denk ik. Het groepje bestond maar een jaar en Levenslang haalde in 1997 de 14e plaats in de top 40.
2: Gered van de Schoothoop.

0: 1997 voor Van en Levenslang.
1: Tja.
0: Ja.
1: Ken je plaatje, Linda, Roos, Jessica? Ja, zeker, ja. Maar dan de mannelijke versie, ja.
0: Het was het antwoord op Linda, Roos en Jessica in de ademnotentijds.
1: Ja, ja, ja.
0: De soapies in Levenslang, in de schroothoop. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Cindy is al druk bezig, onder andere met de brand in het harde.
1: Mm-hmm.
0: Maar tot die tijd Elton John, The Part-Time Love.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Je zou

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
8: Het is 11:30. We kijken even naar wat temperaturen. Kerkwijk 18,8 wordt snel warmer. En Buslo 19,9. Het weer en de hoofdpunten, Cindy.
9: Ja, het weer, ja, het is nu nog mooi, maar vanavond gaat het toch echt regenen en kan er ook onweer voorkomen. Vannacht is het dan wel weer droog, maar koelt het af naar zo'n 13 graden. Hoofdpunten, de grote brand die afgelopen dagen woedde op het terrein van het artillerie schietkamp Het Harde is eindelijk voorbij. Rond 22:30 werd het zijn brandmeester gegeven. Brak woensdagochtend al uit en al die tijd woedde het dus. 500 hectare aan natuur ging in vlammen op. En er was ook vannacht een brand bij de serre- en patisseriebedrijf in Ermelo. Dat is onder controle. Zijn wel wat brandweerlieden behandeld voor verhittingsklachten. En nog even goed nieuws voor automobilisten. Als je net over de grens gaat tanken in Duitsland, is het nu echt goedkoper geworden. Tijdelijke Duitse accijnsverlagingen is het toch 30 cent per liter goedkoper. 10 euro voor een volle tank. Meer weten? Lees het allemaal na op gld.nl en in de Omroep Gelderland-web.
10: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
11: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
12: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
11: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
13: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: inmiddels ook allemaal in de 80, denk ik.
1: Ja.
0: Abba.
1: Voor mij blijven ze altijd jong.
0: De Dancing Queens hebben hun avatar tegenwoordig.
1: Ja, hè? Ik ben daar geweest in Londen.
0: Ja?
1: Ze hebben zo'n heel speciaal theater gebouwd. Het is helemaal zo omheen. Plafond, alles hoort erbij. Helemaal om me heen. Je weet op een gegeven moment niet meer waar je staat. Het is geweldig.
0: Ja, en dan staan ze daar maar niet echt.
1: Nee, ze komen op een gegeven moment denk je op. Maar er staat wel een live band bij, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het is spectaculair en je vergeet het gewoon helemaal.
0: Het is een lekker bandje. Fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, zoeken. Dat wil zeggen, we gaan de administratie behandelen. Want het was een drukke ochtend, geloof ik.
1: Ja, het was echt weer... Maar dat is heerlijk. Dat is heel fijn. Daar houden we van.
0: Zeker. Hoeveel mensen hebben gebeld uiteindelijk?
1: Nou ja, niet gebeld, geappt en gemaild. 173.
0: 173, 101 fout. Nee.
1: Ja, en meer fouten, ja. 101. Ja.
0: Ja. Ja.
1: 72 goed.
0: Ja, dan moeten we wat voor soort slingen geven, denk jij?
1: Ja, nou, doe maar wat eigenlijk. Maak maar niet zo van uit.
0: Doe maar wat slingen.
1: Doe maar wat.
0: Ja,
1: maar
0: die
1: wat
0: klinkt slinger. Ja. Ja. Zo klinkt het. Doe maar wat slingen.
1: Oké.
0: Ja, hij staat stil.
1: Oh, ja. Laag.
0: Ja, laag.
1: Ik zie 7 staan.
0: Oh.
1: Ja, 007.
0: Heb je gewonnen of niet? Wat een spanning.
2: Ontdek ons plekje.

0: The Seekers, 1966 en Georgie Girl.
1: Dat is een lekker vrolijk liedje.
0: Ja, lekker zo'n zaterdagochtend lekker. Koffieplaatje.
1: Zeker.
0: We zijn klaar voor de winnaars. Wie had het goed allemaal vandaag?
1: Nou laten we eens beginnen met de eerste. Uit de hoge hoed hebben we onder meer Tony Vermeulen.
0: Tony, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Uit Maurik, zie ik.
2: Ja, ja.
0: Het uberpittoreske Maurik.
2: Ja, ja, ja. Klein maar fijn.
0: Klein maar fijn, zo is dat. Hoe zit je erbij vandaag?
2: Ik zit nu even op de bank en voor de rest was ik een beetje aan het rommelen.
0: Ja, aan het rommelen, dat is altijd gezellig.
1: Dat is het lekkerst op zaterdag, ja. Een beetje rommelen,
2: beetje
1: hè?
2: Rommelen. Beetje ja, rommelen. En luisteren naar jullie.
0: Ja. Ja. Ja. En heb je de koffie al op?
2: Ja, vanmorgen uit bed gelijk drink ik koffie.
0: Oh, ja. Had je een koekje bij?
2: Nee, ik hou niet van koekjes.
0: Je houdt niet van koekjes, dat is toch ook wat?
1: Wat heerlijk als je er niet van houdt. Goed.
2: Nee,
0: het is wel makkelijk voor de lijn.
1: Ja. Ja.
0: Oh, hartigheid.
1: Oh, ja.
0: Ja, om nou een worstenbroodje te nemen bij de koffie. Dat lijkt me ook weer zoiets. Wat is de oplossing?
2: Druten.
0: De grote vraag is, wil je applaus?
2: Ja, doe maar.
0: Ja.
1: Ja. Wat fijn. Heerlijk.
0: En de tweede die het goed had, Cindy?
1: Lekkere Hollandse naam, Henk Bakker.
0: Henk, goedemorgen.

0: Hallo Henk, ben je daar?
1: Hoi.
0: Ja, daar ben je. Ja, uit Druten, dat is ook een eentje hier naartoe, hè?
1: Ja, ik ben niet geboren in Druten nou, hoor. Ik kom eigenlijk van de Gooise Matras.
0: Oh, de Gooise Matras. Maar, maar ben je opgeveerd vanaf de matras en in Druten terechtgekomen?
2: Hij hoorde dat liedje van Boudewijn de Grotendag, daar moet ik naartoe, of niet?
1: Ja. Ja, dat zeker. Daar begon het mee. En toen het Laakbos.
0: Ja, ja. En wanneer wist jij het?
1: Nou, bij het Laakbos dacht ik, daar woon ik vlakbij. Dat moet Druten zijn.
0: Ja. Je keek uit het raam en toen dacht je...
2: Vertel eens, hoe ziet... Want Druten is heel mooi. Wat is zo mooi in Druten? Waarom ben je daar gaan wonen?
1: We zijn uit de Randstad via het Gooi en de Haarlemmermeer naar Druten gegaan. Want het hier toen nog in ieder geval veel rustiger was. Nu wordt het ook wel druk, hoor.
0: Ja. Omdat het zo mooi is, denk
1: Waal,
0: ik.
1: Het land van Maas en Waal, heerlijk.
2: Ja.
0: In een regenton, hè?
2: Ja.
0: Wil je ook applaus, Henk?
1: Nou, alsjeblieft.
0: Ja, je bent bescheiden, hoor ik maar toch.
2: Ja. En weet je wat, want ze bellen natuurlijk ook. Ze deden mee voor de mok, hè? Dus het wordt de eerste voor Henk en de tweede voor Tony. Maar dat was al in 2022, dus het mag wel weer. En de nieuwe mok komt jullie kant op.
0: Ja, je leven wordt nooit meer hetzelfde. Van allebei niet.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank.
3: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Tony, dankjewel
1: Fijn
0: Henk.
1: Fijn weekend, bedankt.
0: Ja, ook zo. Dankjewel alle luisteraars en het goede nieuws is...
2: Volgende week
0: Ja.
2: doen we het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: McCartney en Wings. Ho-e-ho.
1: Lekker hoor.
0: Het weervrouwtje Mrs. Vanderbilt.
1: Ja.
0: En de mailtjes blijven maar binnenstromen.
1: Ja, ik kreeg wat fotootjes van hele mooie schaapjes in een veld vol jonge kerstboompjes. Dus ik denk, wat is dat toch? Nou, Andries die mailt, we gaan kerstbomen duurzaam kweken. En dit is de eerste stap. Dus zij laat dan het onkruid weghalen door schaapjes.
0: Ja, niemand.
1: Ziet er heel gezellig uit.
0: Niemand mag met kerst alleen.
1: Nee, zo is het.
0: Laat dat helder zijn. Remmert Knol heeft ook gemaild. Mijn idee voor de sloothoop is, alles heeft een ritme van Frizzle Sizzle uit 1986. Vind ik ook een leuk idee.
1: Ja, en iemand wil heel graag, dat is een cookie monster, zegt ze zelf. Of iets meer, dat we iets meer de koekjes ook laten zien. Dan kan ze zich lekker even gapen aan de koekjes die we hebben. Dat gaan we van de volgende week doen.
0: Dit is jouw plaatje, hè? Dit.
1: Ja, dit is leuk. Ik had hier het singeltje van knalroze. Echt zo'n singeltje nog.
0: Het zijn de Sister Sledge.
1: Lekker hoor.
0: Ja. En ze waren smoorverliefd op Frankie. En dan zingen ze dan ook over de...

0: Het is zo leuk om te zien hoe Cindy helemaal wegsmelt bij
1: ik
0: dit liedje.
1: Ik denk aan mijn jonge jaren, dat ik mijn kleine pick-upje had. Ja, dat ik dat singeltje erop legde en dan het naaldje op de groef. En dat dan deze vrolijke tonen klonk.
0: Je hebt toch nog steeds jonge jaren volgens mij.
1: Zo is het. Hou dat vast.
0: Er was een Nederlandse connectie, begrijp ik. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen Cindy en Jan. Ja, een Gelderse connectie. Wie weet is een van de sisters Sledge wel getrouwd met een Frankie.
0: Ja?
2: Want naar goed verhaal heeft een van de dames een relatie met een leraar uit Zutphen. En woont hier in Oene.
1: Ja,
0: zit in de schoonmaak tegenwoordig.
2: Dat hoorde ik.
0: Sister Sledge, dat zijn tegenwoordig de Sisters Pledge. Maar of bestaat dat niet meer, dat schoonmaakmiddel?
2: Met z'n allen. Dus ja. De kamer snel schoon. Zoveel zussen bij elkaar, toch?
0: Wat zit er in jouw showster?
2: Ze mogen even komen buurten. Natuurlijk vanaf 12 uur weer even gezellig buurten. We maken een rondje door de provincie. We zijn in Velp, we zijn in Arnhem, we zijn in Ruurlo. Waar zijn we niet?
0: Zo.
2: En we hebben iemand uit Driel. En die is onlangs een nieuw buurthuis gestart. Lokaal 29. Waar dat voor staat, gaan we zeker horen.
0: En de taart?
2: Taart zit in Ruurlo.
0: In Ruurlo.
2: Ja.
0: Cindy, wat ga jij doen vanmiddag?
1: In de zon met iemand die ons zeer dierbaar is. En ons gaat ontvallen een taartje eten.
0: Dat is ook wel mooi.
1: Ja.
0: En triest.
1: Ja.
0: Veel sterkte daarbij.
1: Ja,
0: een mooie moment. Ik zeg namens het complete team een mooie zaterdag.

0: 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Voor Luxaflexzonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
4: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
5: Radio Gelderland.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velpenbroek. 10 minuten vertraging. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Effe buurten. Met Xandra Rakier.

Een heel verhaal over Jack en Diane zingt John Cougar Mellencamp op Radio Gelderland. Het is 7:07. Het is zaterdagmiddag. We gaan weer even buurten. Leuk dat je meebuurt. Veel mensen zijn vrij. Het is al dagen prachtig weer. En de buurt laat zich zien. In Dril is een nieuwe huiskamer van start gegaan. Het is lokaal 29 en de oprichter komt straks langs. De Effenbuurt de Taart is voor een hulp en vriend dicht bij huis in Ruurlo. En jij mag laten weten welk nummer je graag hoort om de buurt mee op te schudden of juist samen te brengen. Buurt@gld.nl, dat is het mailadres. Straks ook de manier om te reageren op de vraag om buurthulp. Buurt@gld.nl. En muziek is er ook. Zometeen werpen we een blik op Oosterbeek. Nu een zonnige plaats, maar in oorlogstijden donker en diep in verval.

0: Jackie Wilson op Radio Gelderland, Higher and Higher. De wekelijkse blik op een wijk in Gelderland met 4, 5 mei voor de deur vraagt dat om aandacht voor het centrum van Oosterbeek. Achter de prachtige plaats gaat een bloedig oorlogsverleden schuil. Guus Verwisse van Airborne Museum Hartenstein, goedemiddag.
1: Goedemiddag Sandra, hallo.
0: Hallo Guus, juist de buurt rondom het prachtige Hartenstein, dat moest het destijds ontgelden. Kun jij daar een beeld van schetsen?
1: Ja, zeker. Hartenstein was het hoofdkwartier van de Britten gedurende de Slag om Arnhem. Van 17 september tot 26 september 1944. Mm-hmm. Na de slag om de brug, toen de brug weer verloren was door Frost, ging de strijd rondom Hartenstein verder.
0: Ja.
1: En rondom Hartenstein, het huidige Airborne Museum, is zwaar gevochten gedurende 5 dagen.
0: Mm-hmm.
1: En daar is nog veel van terug te zien. Dus wandelaars die daar eventueel wilden gewoon rondkijken.
0: Ja.
1: Heb ik wel een paar tips voor. Eventueel.
0: Nou, daar komen we zo op, want er staan nu royale huizen met mooie tuinen. Eigenlijk niks meer zichtbaar, hè, van die kaalslag. Maar noem eens een paar van die eikpunten waar je op moet letten als je in de buurt loopt.
1: Nou, als je door in de buurt van Hartenstein loopt, door die straten heen, en er zijn op Google heel veel foto's ook te vinden van wat er in Oosterbeek heeft plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan zie je dat herkenbare plekken, dat veel huizen die waren tijdens de slag, tijdens de gevechten rondom Hartenstein, zwaar beschadigd, maar veelal is toch wel weer het meeste opgebouwd.
0: Ja.
1: Maar er zijn op bepaalde plekken toch wel herkenbare foto's van te vinden op Google. Dus daar wil ik de luisteraars wel op wijzen.
0: Ja.
1: Maar ja, sommige gebouwen zijn helemaal verdwenen. Want een heel belangrijke locatie,
0: mm-hmm,
1: tijdens de Slag om Arnhem was bijvoorbeeld Hotel Poonoord, bij het kruispunt bij de Stationsweg.
0: Ja.
1: Dat was een noodhospitaal. Nou, daar is echt helemaal niks meer van over.
0: Nee.
1: Dat hebben ze na de oorlog ook afgebroken. En daar zit nu het nieuwe restaurant Schoonhout op de hoek van de Pietersbergseweg.
0: Ja,
1: en daar zitten ook wat nieuwe winkels. Ja,
0: er heeft zich een nieuw decor opgetrokken. Hè? Ja, precies. En daar is natuurlijk heel wat heftigs heeft daar plaatsgevonden. Denk je dat huidige bewoners van die plaats zich daar bewust van zijn? Krijg je zo'n geschiedenis mee in de overdracht in een huis?
1: Jazeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik spreek wel eens mensen die de slag daar in Oosterbeek hebben meegemaakt. Na de gebeurtenis in Arnhem.
0: Ja.
1: Want ja, in Oosterbeek is het zwaar tekeer gegaan. Want 80% van de huizen was eigenlijk beschadigd of totaal vernietigd. Maar de burgers die zaten daar en die konden eigenlijk geen kant uit. Die zaten in no time midden in een zware strijd.
0: Ja.
1: Dus ja, die zochten hun heil in de kelders. Hè. De hele oude huizen hebben hun kelder.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zochten mensen hun heil en steun bij elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En boven hun hoofden hoorden ze de gevechten tussen de Duitsers en de Britten, vaak man tegen man.
0: Ja.
1: Maar ook moesten veel burgers het leven kopen. Want ja, huizen werden in brand geschoten door de tanks, torten in. En zo zijn toch veel mensen, ook in Arnhem en ook in Oosterbeek, hebben het leven verloren gedurende de slag. Het gaat ongeveer richting de 300 à 400 inwoners Arnhem, Oosterbeek, die tijdens de slag het leven moesten.
0: In die betrekkelijk korte tijd.
1: Ja, heel triest. Ja,
0: en Guus, en achter die huidige bebouwing, hè, daar zitten echt bijzondere verhalen. Licht eventjes uit, het huis naast het kleinste kerkje. Volgens mij op de Benedendorpse weg. Wat is daarover te vertellen?
1: Ja, dat is het kerkje, of het huis wat naast het oude kerkje van Oosterbeek staat.
0: Ja.
1: De Oosterbeekers die kennen dat zeer zeker. Rondom het kerkje heeft zich heel veel afgespeeld. Want de Britten die wilden de verbinding met die oever vrijhouden.
0: Mm-hmm.
1: Om mogelijke hulp vanuit het zuiden dus mogelijk te maken. Maar als je voor het kerkje staat en je kijkt naar rechts, dan staat er langs de weg een groot vrijstaand huis. En daar woonde in de tijd van Slag om Arnhem de familie Terhorst.
0: Mm-hmm.
1: Keterhorst en haar man Jan. Op maandag de 18e september, toen de slag al in Oosterbeek in volle gang was, toen kwam daar, gaat het verhaal, een Britse sergeant met een jeep met een aantal gewonde Britse soldaten.
0: Mm-hmm.
1: En hij belde aan bij Kate in dat huis en hij vroeg of Kate ruimte had om die twee Britten te verzorgen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, Kate die gaf toestemming en met het resultaat dat binnen no time, binnen een aantal dagen, was haar huis spontaan omgetoverd in een noodhospitaal.
0: Zo, ja.
1: En die Kate Horst die speelde daar een hele belangrijke rol bij. Ze had 5 kinderen, die zaten onder in de kelder. En als het even de gelegenheid had, dan stond ze de Britten bij om hen te verzorgen.
0: Ja. En
1: dus zij heeft een belangrijke rol gespeeld. En ze kreeg van de Britten ook de naam De Engel van Arnhem, Kate ter Horst.
0: Nou, dat is mooi om te weten. Zo dichtbij, hè, hier in Oosterbeek. En er woont volgens mij nog een familielid, hè, in dat huis.
1: Ja, dat klopt. Want een dochter van Kate, Sophie... Ja. Met haar huidige achternaam Lambrechts, maar zijn dochter van Keterhorst. Die woont nog steeds in dat huis. En zij heeft ook een nauwe binding met het Airborne Museum. En veel Britse soldaten die ook vooral in september Oosterbeek bezoeken, die weten van haar geschiedenis. En zij is altijd ten volle bereid om mensen te ontvangen en ze rond te leiden in haar huis en ook in de tuin. Waar zich zoveel dramatische dingen hebben afgespeeld.
0: Nou, het is een voorbeeld van een van die plekken in Oosterbeek... waar je vandaag op zo'n zonnige dag niets van terugziet, maar het leeft. En zeker in deze tijd waar we richting die week van herdenken en de bevrijding gaan. Even naar een vrolijkere werkelijkheid, Guus. Vorige week mocht je een lintje in ontvangst nemen. Gefeliciteerd daarvoor.
1: Dankjewel.
0: Die kreeg je ook voor het inzet voor het Museum Hartenstein. En je bent jarig vandaag.
1: Ja,
0: laten we vrolijk afsluiten. Ik wens jou een heel fijn weekend en een fijn verjaarsdag.
1: Dankjewel, Sandra.
0: Dag.
1: Dankjewel.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Het is 10:50.
1: SOS, buurthulp.
0: Zit je met iets omhoog waar je de buurt goed voor kunt gebruiken? In Effen Buurten mag je de vraag neerleggen en dat deed dit keer Lex uit Zeddam. Zij zoekt woonruimte in Arnhem. Om reden van verlegenheid durft Lex niet op de radio, maar dat zegt alles over de rustige huisgenoot die ze is. Lex studeert aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de HAN, grafisch ontwerp. Hoge eisen heeft ze niet, behalve een plekje voor haarzelf. Een gedeelde keuken of badkamer is geen probleem. Ze helpt ook graag mee in huis bij koken of een klusje. En de meeste tijd zit ze overdag op school. Het liefst zou ze gisteren dan morgen al op eigen benen staan, maar ja, dus niet bij de start van het nieuwe studiejaar. Vertrekt er iemand uit jouw huis of heb je ruimte voor deze 18-jarige? Mail dan naar buurt@gld.nl voor woonruimte. Klein maar fijn in Arnhem. En die tijd komt eraan, hè? Afgestudeerden verlaten hun woonstek. Studenten in spe gaan op kamerjacht. In Arnhem schijnt het nog te doen te zijn. Toch succes voor iedereen die een eigen plekje zoekt. Tip, neem iets lekkers mee.

Helen Oates op Radio Gelderland, Out of Touch. Het is 10:55. Lokaal 29, dat klinkt als een schoolsoos of politieke partij, maar het is de nieuwe huiskamer van Driel, bedoeld voor bewoners van het dorp. Martijn Stappers heeft zich er hard voor gemaakt en komt even buurten in de studio, want komt het nog van een feestelijke opening?

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
10: Het is 12:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Herwijnen is het 19,9 graden en in Zutphen 22,9. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het eerst nog warm met zomerse waarden van 24 of 25 graden. Zon en enkele wolken wisselen elkaar daarbij af. Vanavond komen enkele vinkse regen- en onweersbuien voor. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Na het overlijden van zijn vader ontdekte Theo Scholte dat de Tweede Wereldoorlog een grotere rol speelde in het leven van zijn ouders dan hij ooit wist. De dagboeken van zijn vader onthulden details over de evacuatie tijdens de Slag van Arnhem en de terugkeer in 1945. Tanken in Duitsland is nu daadwerkelijk 30% per liter goedkoper voor automobilisten uit grensregio's als Arnhem en Nijmegen. De Duitse overheid heeft de accijns op brandstof tijdelijk verlaagd, wat op een volle tank meer dan 10 euro kan schelen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 13 minuten vertraging, er zijn wegwerkzaamheden aan de hand. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten vertraging.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
15: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Probeer maar in dat ritme mee te klappen met de Temptations. Papa was a Rolling Stone. In Driel moest een goede ontmoetingsplek komen. Een plek om in en uit te lopen voor aanspraak en diverse vormen van hulp. Martijn Stappers juichte dat idee toe en nu is er lokaal 29. Hij staat voor de deur van de omroep. Goedemiddag, Martijn.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben net binnen.
0: Ja, klopt. We gaan elkaar zo ontmoeten in de studio, maar we gaan gewoon vast praten.
1: Ja.
0: Hoe wist jij dat de behoefte aan zo'n huiskamer er was?
1: Er is een dorpsbrede enquête geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daarin kwam heel sterk naar voren dat er echt een plek voor ontmoeting nodig was. Want dat was er gewoon echt niet meer.
0: Nee.
1: Waar mensen konden samenkomen, iets konden drinken, maar ook iets konden ontwikkelen samen. Of ontmoetingsplek.
0: Ja, nou is Driel best een levendige gemeenschap, hè? Was er dan toch nog te weinig sociale binding?
1: Dat blijkt dus wel uit die enquête. Er wordt heel veel georganiseerd, er is heel veel organisatiekracht. Ook vanuit de ondernemers, maar ja, zo'n informele ontmoetingsplek. Waar je gewoon eens even binnen kunt lopen en eens inderdaad een vraag kan stellen. Ja, die was er nog niet.
0: Nee, en mag ik vragen, ben jij van oorsprong een inwoner van Driel? Kom je uit Driel?
1: Nee, ik ben van oorsprong geboren getogen Arnhemmer.
0: Kijk, ja, dus je bent het iets verder op gaan zoeken. Het is daar schitterend. Nu is lokaal 29. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, we hebben daar via de socials breed uitgevraagd. Hoe zouden we het nieuwe, want het was daarvoor was het Zalencentrum Driessen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat zou nou een hele mooie nieuwe naam zijn? En daar kwam dit uit. Dat lokaal, het is lokaal. En je kunt zeggen, het is een proeflokaal. Of een lokaal om te ontmoeten. Of je kunt er ook heel veel kanten mee op. Dus,
0: je zit niet op nummer 29.
1: En we zitten ook op nummer 29.
0: Ja, kijk, dan was het eigenlijk duidelijk. 1 en 1 is 2. Je bent inmiddels de studio ingelopen. Nou, de luisteraar die zal het horen dat je nu via veel beter geluid in de studio gaat komen. In de Gelderland gaat komen. Als jij je telefoon ophangt en gewoon plaatsneemt achter de microfoon, deze, dan komt dat helemaal goed. Praat in de microfoon. Ja, goeiedag Martijn.
2: Oh, nou.
0: Daar zijn we dan, hè? Van telefoon naar studio. Zo gaat
2: zeker.
0: Het op radio.
2: Ja, dat het zo kan.
0: Welkom. Ja. We hebben het over lokaal 29. Eigenlijk het nieuwe buurthuis, het nieuwe trefpunt van Driel.
2: Ja.
0: De aanloop was niet makkelijk, hè? Wat was het grootste obstakel?
2: Je bent een sociaal project. En daarin probeer je ook allerhande partijen te betrekken. En daarnaast heb je te maken met ook een commerciële partij die de verhuur doet. En die de verbouwing doet. En ik ben

0: niet zo bekend met die wereld. Dat zorgt wel voor wat enige vertraging.
1: Ja, dus je doet het met je goede bedoelingen. Je zet je beste beentje voor en dan loop je tegen allerlei formaliteiten aan.
0: Ja, zeker. Ja, de bouwwereld is een hele andere wereld dan waar ik vandaan kom.
1: Ja, en waarom hield je de moed erin? Wat was de drive?
0: Nou, je wil wel iets neerzetten in het dorp. En je hebt op een gegeven moment ook ja gezegd tegen iets. En dat maakt dat je er dan ook voor gaat. Uit ervaring weet ik dat zo'n plek in een wijk of in een dorp gewoon ook wel van betekenis kan zijn.
1: Ja. Ja.
0: Velen.
1: Moet je het eigenlijk ook bij de opbouw van zo'n project van de buurt hebben? Mensen die komen aanlopen, adviezen geven, misschien zelf ook handen uit de mouwen willen steken. Doe je dat samen?
0: We hebben... Eigenlijk is daar het hele idee door ontstaan. Dus het plan was, we gaan open, we beginnen met bouwen.
1: Ja.
0: En degene die wil aanhaken, die kan aanhaken. We hebben vaak op de socials een vraag, een tegelzetter. Of allerhande vragen die kunnen bijdragen. En soms reageert daar iemand op. En soms ook niet. En soms loopt er iemand binnen. En we hebben, voordat we überhaupt gestart zijn, hebben we een hele lange lijst met vrijwilligers die heel graag iets willen betekenen in lokaal 29.
1: En die heb je er allemaal nog bij?
0: Ja.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja.
1: Nou, is dit natuurlijk dan een trefpunt in oprichting? Je bent net open, het moet een gezicht gaan krijgen.
0: We hebben nu een soft opening. Een soft opening is dat het sociaal team al begint met de inloop aankomende maandag. Maar daarnaast moet er nog wel heel veel gebeuren in het café-deel.
1: Precies, ja. Ja. Dus ja, je komt eigenlijk net kijken. Je weet van de meeste buurthuizen, ook in onze provincie, dat zijn lang ingesleten projecten waar iedereen al lang de weg naartoe vindt. Mm-hmm. Waar hoop je over een jaar te staan?
0: Een belangrijke uitdaging is om zonder subsidie van de gemeente te kunnen draaien. En dat was aan de voorkant was dat ook al het idee dat je de opstart heb je subsidie en binnen een jaar draaien hou je eigen broek omhoog financieel.
1: Ja,
0: dus dat is eigenlijk de uitdaging.
1: Ja.
0: En dat is heel spannend ook. Ja, dat is echt wel een uitdaging.
1: Precies. Nou weet ik, jij hebt ook een koffiezaak.
0: Ja, dat
1: hier
0: klopt.
1: In Arnhem.
0: Hier in Arnhem, op de Steenstraat.
1: Dat kopje koffie hè, in het buurthuis, dat is toch heel belangrijk. Wat symboliseert dat voor jou?
0: Ik moet altijd aan de Douwe Egberts reclame denken. Hè. Dat thuiskomen. Even dat kopje koffie, even ontspannen, dat praatje.
1: Ja.
0: Ik heb eens een heel mooie podcast ooit geluisterd. Praatje om niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar hoe belangrijk dat praatje om niet is zo belangrijk voor de verbinding en met elkaar. Dus koffie staat voor mij wel echt, dat is echt wel het ontmoeten.
1: Ja.
0: En als het dan nog lekker is, dan is het dubbel genieten.
1: Daar mogen we met jou eigenlijk bijna van uitgaan in lokaal 29,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, daar ga ik wel heel hard van maken. Ja.
1: Is dat een uitnodiging om eens in Dril te komen kijken in lokaal 29?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Nou, over een andere gast gesproken. Sinterklaas speelt volgens mij altijd een prominente rol in Dril.
0: Klopt.
1: Is hij welkom dit jaar? Is er een zeker voor hem?
0: Welkom. Hij is heel erg welkom. Ja, dus Sinterklaas moet vooral komen kijken bij ons.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Ja, je zegt, we hebben een soft opening. Maandag dan is er al enige activiteit. Wat kun je de komende tijd nog verwachten bij jullie?
0: We hebben... in ieder geval het social team haakt dan heel erg aan. De bibliotheek gaat een deel van de ruimte inrichten.
1: Kijk.
0: Zodat er ook activiteiten gaan plaatsvinden rondom voorleesochtenden. Een uitleen, maar ook... Vaak zitten er ook wel programma's voor bijvoorbeeld omgaan met de digitale wereld voor misschien ouderen.
1: Ja.
0: Zo gaan we wel kijken welke programma's we kunnen gaan oprichten. We werken ook samen met Forta Welzijn, welzijnsorganisatie. En daar hebben we ook het jongerenwerk betrokken om te kijken wat kunnen we nou in het dorp voor de jongeren doen.
1: Ja, mooi. Er zijn ook best wel wat scholen. Dus dat is denk ik ook natuurlijk heel goed dat je daar rekening mee houdt. Ja. Hey, jij hebt de lange adem getoond om lokaal 29 tot die opening te brengen. Blijf je zelf een actieve rol spelen?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nu is het de aanjagerrol. En ik hoop over een paar maanden, misschien het einde van het jaar, een stapje terug te doen. En dan blijf ik wel vrijwilliger. Of
1: precies.
0: In ieder geval betrokken bij de verdere... Ja, dan zijn we nog niet klaar. Dus ik denk dat het nog wel nodig is.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Lokaal 29, een mooie huiskamer voor Dril erbij. Is er ruimte voor muziek?
0: Zeker, ja.
1: Bijvoorbeeld deze van Milo.
0: Oh, prachtig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Voor jou. Dank je wel voor je komst.
0: Ja, graag gedaan.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: AO Technology van Milo. Mooi nummer op Radio Gelderland. Koningsdag was helemaal nationaal op Radio Gelderland, met hier en daar een verzoekje. En één daarvan die heb ik bewaard voor vandaag, gewoon omdat de tijd op was maandag. Het was het verzoek van Ellie uit Terborg, groot fan van Bluff. En er zijn er meerdere van, zoals je hoort. Zij vroeg om Aan de Kust. En omdat je moest wachten, Ellie, een live versie. In Evenbuurten op Radio Gelderland.
1: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: technicus.
1: Bluf aan de kust, een plaat die tot z'n recht komt. Op vol volume, niet voor standje 1 geschikt. Maar ja, omwille van de buurt houden we ons vaak in. En daarom ben ik benieuwd welke artiest jij volgend uur graag op volle sterkte hoort. Eerder waren dat onder meer Peter Koelewijn, Joost Klein, de Scorpions, Chantal en Donnie. Maar welke mag voor jou een keertje voluit? App of mail buurt@gld.nl. Dit is Stevie Wonder met Pastime Paradise. Tot het nieuws van 1 uur.

0: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Rabi, Rabi.
6: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
7: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Nog verkeer in onze provincie. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 5 minuten vertraging op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen het Gelredome en Elst. 6 minuten. En tot slot op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 12 minuten vertraging wegens wegwerkzaamheden. En de taart, de effe buurtentaart, is in Ruurlo. Volgens mij is de weg daar naartoe vrij.
12: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
13: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Gelderland. Effe buurten. Met Xander.

Road to Nowhere uit 1985 van The Talking Heads. Echt ethisch bent en als je daarvan houdt, noteer vast. Pinksterweekend alleen maar jaren 80 muziek. Even buurten, dat doen we nog tot 2 uur. En wie weet is de plaat op sterkte zometeen er ook een uit dat tijdsgevricht, de jaren 80. Leuk dat iedereen er wel eentje kan bedenken die op zijn hartst eigenlijk het beste is. Maar ik weet door 1 reactie dat dat niet altijd een pittige hoeft te zijn. Vanavond zie je ook waar de ploeg van Even Buurten Televisie is geweest. Linda Geerdink was in ieder geval in Brummen, waar genoeg animo was voor een frisbee-wedstrijd met honden. Hondenbaasjes die hebben daar vast een beeld bij. Straks meer uitleg, want we gaan kijken in welke buurt van Ruurlo er taart is bezorgd. Een verrassing voor iemand die al 15 jaar klaarstaat voor een ander. En die woont ook in Ruurlo, een stukje verderop. Als dat geen buurtzorg is, dit zijn

0: Het komt erop aan bij de 3 Degrees. The Year of Decision maakt de tijd 12 over 1. Tijd voor taart. Zeker, en die even buurtentaart die is vandaag in Ruurlo bezorgd. Als dank voor Tony. Goedemiddag, Tony.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Ruurlo vandaag?
1: Ja, zonnig en een beetje bewolkt af en toe, hè?
0: Ja. En is er zin in taart bij jou?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Hou je van een lekker stukje?
1: Altijd welkom.
0: Nou, wat goed. En die taart is speciaal voor jou bezorgd.
1: Ja, dat hoor ik, ja.
0: Ja, wat vind je ervan?
1: Nou, dat vind ik geweldig en hartstikke leuk.
0: Ja, en er zit ook wel een verhaal achter, Tony. Want ja, iedereen kan een taart kopen of krijgen. Maar dit heeft een bijzondere boodschap bij zich.
1: Dat heb je zeker, ja.
0: Ja. En jij weet denk ik ook al een klein beetje wie daarmee te maken heeft.
1: Ja, dat weet ik heel goed.
0: Dicht bij huis, om het zomaar te zeggen?
1: Ja, 2,5 kilometer verderop.
0: Oeh, en doe je dat per fiets, per auto, te voet?
1: Ja, dat is verschillend wat het weer is, hè? Maar meestal met de fiets.
0: Ja. Zullen we maar eventjes haar erbij halen om wie het gaat? Hanneke, goedemorgen. Middag inmiddels.
2: Ja, ik ben een beetje emotioneel, hoor.
0: Ach, meid, nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Ik bedoel, jij kent Tony al langer dan vandaag en dan hoor je hem via de radio, dat is ook wat.
2: Ja, is wel een beetje apart, ja.
0: Nou, misschien, Tony, kun jij wat geruststellende woorden richting Hanneke zeggen.
1: Ja, ik weet dat zij dat geregeld heeft. Mm. En daar wil ik haar hartelijk voor danken.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat ze weer een beetje gerustgesteld is.
0: Dat komt goed, hè? Want je zit 2,5 kilometer verderop. Ga je vanmiddag nog naar haar toe?
1: Ja, ik ga straks de nacht naartoe, ja.
0: Ja, hè? Oh, ja. Nou schiet Hanneke vol. Ja, het is ook altijd wat zo'n voorbereiding, hè, Hanneke? Want ja, jij zit er af en toe best wel doorheen. En dan is het heel fijn dat Tony bij jou in de buurt woont, want daar heb je gewoon heel veel aan. Denk je dat het lukt om even heel kort te zeggen wat voor fijne vriend hij is?
2: Ja, heel geweldig. Hij doet alles voor mij en we doen alles een beetje ook samen dingetjes. En dat vind ik gewoon heel fijn. Door mijn MS, dat is gewoon heel prettig iemand. Dus,
0: En Hanneke, jij was helemaal geen onbekende in Ruurlo, want je hebt altijd post rondgebracht.
2: Ja, drie jaar geleden ben ik er mee gestopt dan. Mm-hmm. En daarvoor heb ik, ik heb eerst bij de Cent heb ik gedaan, een paar jaar. En toen bij de PostNL ben ik er overgestapt.
0: Dus jij kent Ruurlo op je duimpje eigenlijk?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Een mooi dorp. Hè?
0: En Tony, ken jij Hanneke ook nog als postbezorgster op de fiets met de brieven in de hand?
1: Ja, die ken ik daar nog wel van,
0: ja. Precies, ja, en het is heel spijtig dat ze dat niet meer kan doen. Maar hoe belangrijk en fijn is het dan dat jij in de buurt bent om haar af en toe eventjes te steunen? Hoe vaak zien jullie elkaar, Tony?
1: Nou, we zien elkaar bijna elke dag wel.
0: Toch wel, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja. En Hanneke, ga jij ook wel eens bij Tony langs of zit Tony de meeste tijd bij jou?
2: Nee, we zijn ook vaak bij hem wel eens. Ja, af en toe dan. En als het mooi weer wordt, maar hij heeft een mooie overkapping. Dus dan kunnen we daar gezellig zitten. Dus, en hij heeft heel veel ruimte om het huis heen. Dus dat is echt ideaal.
0: Klinkt ook als een hele goede plek om samen een stukje taart te gaan eten.
2: Ja.
0: Gaan jullie dat doen vanmiddag? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, ik heb mijn ouders ook uitgenodigd, maar dat weet Tony niet.
0: Nee, bij deze wel.
2: En mijn dochter komt met de taart in. Ik zei, wat moet ik met een goede taart? Ik zei, kom maar even lekker gezellig vanmiddag eventjes hier.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Wil je als laatste nog iets tegen Tony zeggen, Hanneke?
2: Ja, dat is gewoon... dat hij gewoon alles heel goed doet en gewoon heel lief voor mij is.
0: Nou, de bovenste beste van Ruurlo. Bij deze, Tony, voor jou.
2: Ja, dankjewel.
0: Ga er lekker van genieten samen. Ik wens jullie het allerbeste. En dankjewel, Hanneke, voor je aanvraag.
2: Ja hoor.
0: Dag.
2: Jij ook bedankt hoor. Tot ziens.

Sergio Mendes met Maskenada op Radio Gelderland. En daarvoor de Effe Buurtentaart in Ruurlo. En die mag jij ook aanvragen. Is er een buurman binnenkort jarig? Staat er een buurtfeest op de planning? Of ben je gewoon heel blij met de buurt waarin je woont? Meld je buurtgenoot aan voor een taart via buurt@gld.nl. En dan maken we er op radio wat feestelijks van. Buurt@gld.nl.

Because the Night van de Patti Smith Group. En dan ben je net een beetje bedaard en dan krijg je dit. Ja, zulke muziek, daar doe je een buurt waarschijnlijk geen plezier mee. Waarmee wel dan? Nou, als het er eentje is die juist verbroedert. Met zo'n suggestie kwam Tineke uit Lochem. Zij weet een plaat die oproept tot saamhorigheid en die aan een serie doet denken die ze volgde in de jaren 80. Het is een liedje waar Neighbors, de serie, weet je, nog altijd mee begon. De serie waar Jason Donovan en Kylie Minogue vooral nog acteerden. Nu de ramen weer openstaan en er meer buiten zitten, is het wel een hele goede keuze, hoor. Leven

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Culemborg is het 21,3 graden en in IJzervoorde 24,1. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het eerst nog warm met zomerse waarden van 24 of 25 graden. Zon en enkele wolken wisselen elkaar daarbij af. Vanavond komen enkele fikse regen- en onweersbuien voor. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Na het overlijden van zijn vader ontdekte Theo Scholten dat de Tweede Wereldoorlog een grotere rol speelde in het leven van zijn ouders dan hij ooit wist. Dagboeken onthulden verzwegen trauma's, waaronder de evacuatie tijdens de Slag om Arnhem en de terugkeer in 1945. Een 22-jarige man uit Kester is aangehouden na een ongeluk op de A15 bij Herveld, waarbij zijn auto over de kop sloeg. De politie vermoedt dat hij onder invloed van drugs was en heeft bloed afgenomen voor verder onderzoek. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan is er nog verkeer in onze provincie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 9 minuten oponthoud wegens wegwerkzaamheden. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 5 minuten. En op de A32 richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 13 minuten vertraging.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
6: Effe buurten. Sandra Rakier.

0: Fleetwood Mac met Dreams op Radio Gelderland. Het is 2:07. En dat betekent dat we even kijken naar de Effe Buurten televisieuitzending van vanavond. Want op zaterdag kost de crew van Effe Buurten altijd door de provincie op zoek naar leuke activiteiten. En al achter de rug is de dog frisbee wedstrijd in Brummen. Linda die is daar geweest en alweer vertrokken. Doreen Goedkoop is coördinator. Goedemiddag, Doreen.
1: Goedemiddag.
0: Een stok en een bal, je zou zeggen, nou dat is het wel. Maar een frisbee, is dat net zo leuk voor honden?
1: Veel leuker nog.
0: Ja, vertel eens.
1: Een frisbee vang je uit de lucht. En een bal die valt vaak op de grond en die rolt weg. En dan rennen ze erachteraan. Maar een frisbee is nog een hele kunst. En vooral de freestyle, dat is op muziek een hele show.
0: Oh, echt?
1: En.
0: En die is vanochtend vroeg al geweest, volgens mij, hè, die freestyle show.
1: We zijn nog bezig.
0: Jullie zijn nog bezig.
1: Ja, zeker. Dus als mensen nog willen komen kijken, dat kan nog.
0: En noem even het adres in Brummen.
1: L.R. Bijnenlaan 22, achter zwembad Riendeoord.
0: Dat hoorde ik vanochtend al. Dat is het trefpunt, hè, dat zwembad. Ja. En dan wijst het zich vanzelf. Nou, een wedstrijd. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: We hebben twee onderdelen. Mm-hmm. Mensen kunnen zich inschrijven voor Combined. Dan spelen ze freestyle met 7 frisbees op muziek. En dan maakt de hond allerlei sprongen over de rug van de baas heen. Zet zich af tegen de borst van de baas. En de baas moet allerlei verschillende worpen laten zien. Mm-hmm. En we hebben de distance. Dan speel je met 1 schijf. En dan moet je in 1 minuut zo vaak mogelijk proberen te gooien dat de hond hem vangt. En dan is het veld verdeeld in een aantal vakken. In het eerste vak krijg je 1 punt, het tweede vak 2 punten. En dan heb je nog een bonusvak waar je een extra punt verdient.
0: Oh, wat leuk zeg. Dit klinkt wel heel dynamisch. Ik neem aan dat het om geoefende honden gaat. Ik kan niet zo even met de hond van de buren langskomen en dit parcours doen.
1: Nee, dit wordt echt allemaal stap voor stap aangeleerd, zodat het veilig is voor de honden.
0: Ja, en hoe fanatiek zijn de honden?
1: Heel fanatiek.
0: Ja, dat lijkt mij ook, toch?
1: Ja. Als mijn honden een frisbee zien, dan kan er van alles om hen heen gebeuren. Maar zelfs het bot wat Linda vanochtend mee heeft genomen, hebben ze laten liggen. Want de frisbee was belangrijk.
0: Oh, dat was een leuk gebaar, maar de interesse ging echt uit naar de frisbee. Ja. Wat heb je Linda laten doen? Want dat gaan we straks terugzien.
1: Linda heeft met mijn oudste hond Dex heeft zij een distance gegooid. Mm-hmm. Waarvan de eerste worp heel goed een gelukstreffer was gevangen. En helaas de andere niet. Maar dat laat ook zien dat frisbee dus echt dat je daarvoor moet oefenen. Ja. En dat je moet leren gooien voor je hond. En dat het niet altijd zo makkelijk lijkt.
0: Nee, ja, wie weet brengt het ook hondenbaasjes op een idee. Is het voor iedere hond weggelegd, dit?
1: Voor iedere hond die gezond van lijf en leden is en het spelletje leuk vindt.
0: Ja.
1: Want als een hond het niet leuk vindt om achter een balletje of wat dan ook aan te gaan, dan kan je hem ook niet leren frisbeeën.
0: Nee, zo is dat, ja. Hey, en wat, valt er iets te winnen? De gouden frisbee?
1: Nee. Er zijn prijzen gesponsord met allerlei lekkere snacks voor de honden.
0: Super.
1: En mensen kunnen punten verzamelen voor het EK en het WK.
0: Ja, en wat moeten we ons voorstellen vanavond als de wedstrijd voorbij is? Dan liggen alle bello's en benno's liggen denk ik heerlijk te slapen.
1: Ja, en alle baasjes ook denk ik.
0: Dat kost ze heel veel, hè? Oh, leuk, Doreen. Ja. Ik wens je heel veel plezier nog vanmiddag met dog frisbee wedstrijd moet ik zeggen. En wij zien het vanavond op TV Gelderland vanaf 5:15.

0: Love in Our Hearts, mooi nummer van Peter Brown op Radio Gelderland.
1: Even buurten.
0: We zijn allemaal gek op de plek waar we wonen. Daar hebben we allemaal onze eigen redenen voor. Bedenk maar eens even hoe lang je zelf al in je buurt woont, of wie de langzittende bewoner is. Ik heb bijvoorbeeld een oom die nog in zijn ouderlijk huis woont. Inmiddels is hij 89. De geschiedenis van de straat, die kan hij zeker vertellen. Mensen weten hem daarvoor te vinden. En wat ik altijd wel grappig vind, is dat alles om hem heen inmiddels veranderd is. Alleen, zijn huis is nog steeds een huurwoning. Al die andere huizen die zijn inmiddels van eigenaar veranderd. Die zijn verkocht, maar hij betaalt nog gewoon maandelijks huur. Zolang je niet weggaat, blijven zaken hetzelfde blijkbaar. En dat is ook waar Aart Staartjes ooit een vrij liedje over zong. Je eigen woonplek is uniek en voor de meeste geldt, hier wil ik blijven, het liefst voor altijd.
2: Ja, waar ik woon, is het heel gewoon.

Cat Stevens met Matthew and Son en daarvoor Aart Staartjes met Mijn Stad uit de Stratenmaker op Zeeshow. Het is het eerste weekend van mei en die nieuwe maand is gisteren met een volle maan begonnen. En als je denkt, nou ja, die is er iedere maand, dan word je verrast, want er verschijnen er twee deze maand. Precies op de laatste dag van mei, de 31ste, is er weer een volle maan te zien. En als er tweeën zich in één maand vertonen, dan heet dat een blue moon. Talloze liedjes zijn erover geschreven, dit is er één.

0: Blue Moon van de Marcels. Erik van den Berg is binnengelopen. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Goed geslapen met volle maan vannacht.
1: Ja, ik heb er geen last. Er zijn mensen echt last van te hebben, hoorde ik gisteren.
0: Ja, leven met de natuur inderdaad.
1: Maar ik ken ook mensen heel graag die helemaal verslag als het volle maan is.
0: Klopt, er zijn ook mensen die hun kinderen wakker maken om naar die maan te kijken 's nachts. Want volle maan schijnt dan een bijzondere uitwerking te hebben. Oh. Nou ja, je kunt het over 3 weken weer proberen.
1: Vanavond ben ik er weer te laat? Of,
0: Nee, de 31ste. De tweede maan nog in mei
1: dat
0: moet komen.
1: Nog.
0: Dus noteer vast die
1: agenda. Ja, nee, maar vanavond lukt het niet meer. Dan is hij net niet meer voor volle maan. Dat geldt
0: nog wel. Nog wel hoor. Hij ziet er nog best wel vol uit. Maar nou werp ik me op als maanexpert.
1: Ja,
0: dat ben ik niet per se, maar ik doe een poging vanavond.
1: Mijn kinderen raar opkijken als ik ze wakker schud van jongens. Even naar de maan.
0: Tip van Xandra.
1: Ja, nee, dat zei, het moest van Xandra.
0: We gaan even naar alle 13
1: goed. Zal ik gewoon erbij zeggen. Leuk.
0: Wat voor zaken bespreek jij vanmiddag?
1: Nou, we zitten onder meer speciaal in 1980. Begin mei 1980. En mooi nieuws vanuit Utrecht. Want in Utrecht heeft de gemeenteraad besloten dat vanaf nu ook vrouwen straatveger mogen worden.
0: Kijk eens.
1: Tot 1980 was dat een mannenberoep.
0: Ja, nou, straatveger. Lekker vrij, lekker buiten.
1: Lekker buiten, lekker
0: bezig.
1: Lekker dat Hoogkaterijn een beetje aanvegen.
0: Zo is dat, ja.
1: Dat is bizar. 1940, ja.
0: Horen we een stukje audio van enthousiaste straatveegsters?
1: Nee, ik zal zelf met stemmetjes het verhaal doen.
0: Dat klopt,
1: en we de hits van toen. En we spelen het spel Wat is er op Net 2? Het gaat dit keer over twee roemruchte, zeer bekende televisiefiguren.
0: Oeh, nou wordt het spannend.
1: En je kunt via Facebook ook nog meespelen trouwens.
0: Ah, kijk, en die staat er al op, dus we kunnen al even
1: onder meer een chocoladesurprise van Omroep Gelderland te winnen.
0: Ah, heerlijk. Nou, allemaal reden om te blijven luisteren. Dan. Tot 6 uur alle 13. Goed, fijne show, Erik. Wij sluiten af met Donna Summer. Mooi weekend. Tot volgende week.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
3: Wacht even hoor.
2: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op alles op je gemak zitten en luisteren.

0: dan, I'm coming. Het is 11 minuten over 2 tot 6 uur. Alle 13 goed en de rest nog beter. Alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe uit de jaren 60, 70, 80 hier op Radio Gelderland. Verzoekjes van harte welkom hoor. Stuur maar een WhatsAppje. Dan ga ik mijn best doen om ze in te plannen. En we spelen natuurlijk een spel. Wat is het te zien op Net 2? Ga alvast naar de Radio Gelderland Facebookpagina. Kun je alvast meespelen. We gaan vandaag niet 1, maar liefst 2 chocoladesurprises uit. Want ook op de radio spelen we het spel, maar ook op Facebook kun je dus meespelen. En ik moet zeggen, het is wel eens moeilijker geweest. Ook wel eens makkelijker. En 13 hits uit de hitparade van vandaag in 2 mei 1980 pak ik erbij. En laten we meteen maar de nummer 1 erbij pakken zometeen. Spargo, You and Me. Maar eerst even kijken alvast in de krant van toen. Ik had het met Xandra over de gemeente Utrecht die heeft iets nieuws in 1980 bedacht. Ze hebben een groot aantal vacatures bij de dienst vegen. De veegdienst, dus de straatvegers. Daar had je nou een speciale afdeling destijds voor nog in Utrecht. Gewoon de Utrechtse veegdienst. Maar dat waren alleen maar mannen. En die waren steeds moeilijker te vinden. En toen besloten ze in alle wijsheid om te zeggen, nou weet je wat, vanaf nu mogen ook vrouwen komen vegen. Juist, de emancipatie had uiteindelijk ook Utrecht bereikt.
1: Dat was toen. 1980.
2: Nummer 1.

1977, de tijd van de Krakers, werkte een groep anarchistische, jeugdige, strijdbare Hagenezen aan een cabaretprogramma. De werktitel was Het Groot Orkest. En dat lukte niet om dat van de grond te krijgen. Toen zijn ze daarmee gestopt en zijn ze een band begonnen. En dat heette Het Klein Orkest. En dat had wel succes. Wat heet? Wat veel mooie liedjes gemaakt door Harry Jekkers en consorten. Zoals deze.

0: zoveel is zeker. Over 100 jaar, jongens, zijn we allemaal dood. Ja, ik wil geen spelbreker zijn. Ik wil de sfeer niet bederven. Maar het is wel een waarheid natuurlijk, hè. Lekker uit de jaren 80. Klein orkest. Even wat verder terug in de tijd.
1: 1974.
0: Met Paper Lace. Billy, don't be a hero.

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
8: Het is 2:30 geworden. Dus even kijken naar de thermometer in Apeldoorn. 22,5. Doetinchem, daar is het al wat warmer momenteel. 24,8 graden. Het is vanmiddag warm. Het wordt inderdaad overal zo'n 25 graden. Vanavond enkele regen- en onweersbuien. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Blik op het Gelders nieuws. De grote brand die de afgelopen dagen woedde op het terrein van schietkamp Het Harde is eindelijk voorbij. Zijn brandmeester werd rond 10:30 gegeven. Een Citroën De Chevaux Oldtimer die is vanmorgen uitgebrand langs de A18 Doetinchem-Varsseveld. De inzittenden waren op weg naar een car meeting voor oldtimers in Twente. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zo meteen in Alle 13 goed, Ellen Foley. En What's the Matter Baby?
9: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
11: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
12: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Of The Love Affair.
1: Dat was toen.
0: Vandaag in alle 13 goed, 13 hits uit het hitparade van vandaag in 1980. En ik kijk natuurlijk eventjes naar het nieuws en naar de televisie. En op de televisie kwam ik een commercial tegen van de campagne Ga lekker fietsen, anders fietsen in het weekend. Het was een campagne om sportief fietsen te bevorderen. Ik neem aan namens alle Nederlandse rijwielhandelaren. Aan het begin van de commercial zien we een man op een ouderwetse opa fietsen met een pak aan van zijn werk naar huis fietsen. En dan komt de campagne echt pas op gang in het filmpje en in de tekst. Want dan wordt gezegd, koop ook eens een sportieve fiets, bijvoorbeeld een racefiets. En ga lekker in het weekend op pad.
2: Naar zijn werk gebruikt hij zijn gewone fiets. Maar in het weekend fietsen we anders.
3: Je

0: Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Ik heb bij James Brown voor je. Wat ik zo leuk vind aan de muziek van James Brown, afgezien dat die man verschrikkelijk expressief is, altijd natuurlijk, is altijd schreeuwt en zo. Nou, prachtig allemaal, helemaal prima. Maar dat hij de meeste liedjes begint met het aftellen of het optellen van 1, 2, 3. De meeste mensen zouden zeggen, nou, dat knippen we even ervan af als we het op plaats zetten. Maar met James Brown, nee, meestal laat hij het er gewoon bij staan.
1: 1, 2, 1, 2, 3,
0: En dan gaat hij beginnen. Misschien ook wel een stijldingetje of zo.

wil nog even terugkomen op dat wat ik net zei. Daar waar ik 1970 zei, bedoelde ik 1971. Dat was destijds al het 32e studioalbum wat deze naam ook droeg. Hot Pants. 32e album destijds van James Brown. Op weg naar 3 uur met Tom Jones.

0: Radio Gelderland. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, zo direct Falco.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
14: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
15: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
16: Zitten jullie hier nu nog? We starten met de tweede.

0: Ze zijn nog een keer op bezoek geweest hier bij Omroep Gelderland. Een jaar of 15, 20 geleden of zo. Orleans, Dance With Me.
1: Dat was toen.
0: In alle 13 goed neem ik je vandaag 13 keer mee terug. Qua hits dan naar 2 mei 1980. Zo direct uit de hitparade van toen. Mooi lied van Oscar Harris. The Song for the Children. Ik had het al over de gemeente Utrecht. Die waren op zoek naar straatvegers. En die streken met het hand over het hart. En besloten vandaag in 1980 ook vrouwen mogen komen vegen. Ook vrouwen mogen de bezem oppakken en gewoon hoog katerijnen schoonvegen. En meer bedrijven waren op zoek naar personeel. Zo is uitzendorganisatie Veronica. Ja, inderdaad, Veronica van de radio- en televisieuitzendingen. Op zoek naar omroepsters voor de televisie dan. Hè?
2: Als je jong bent en je wil nog wat, dan is er misschien een plaatsje voor jou bij ons. Bijvoorbeeld als omroepster. Denk nou niet van, dat kan ik niet of ze nemen me toch niet. Ze hebben mij ook genomen. Al had ik dan het geluk dat ik al bij Veronica werkte, dus dicht bij het vuur. Waag een kans. Schrijf naar Veronica, postbus 5380 in Hilversum. Vermeld in de linkerbovenhoek omroepster. En vergeet niet een foto van jezelf bij te sturen. Misschien worden we nog collega's.
1: 1980.

Working My Way Back to You, babe. Hans is lekker aan het fietsen. Hij zegt, ik luister dus lekker naar alle 13 goed. Nou, ik hoop dat de liedjes passen bij jouw fietstempo. Ik fiets en loop altijd zelf zonder muziek. Omdat ik vind dat de tempo van de muziek past nooit bij datgene wat ik aan het doen ben. Of de muziek gaat te snel of ik ga te langzaam. Kortom, dat is nooit een match. Maar sommige mensen zweren erbij. Fietsen met iets op hun oren, muziek of radio. Vanavond in Winterswijk optreden van Bauke. Bauke rocks Elvis. En ik heb Elvis een tijdje, of Elvis. Ik heb Bauke een tijdje geleden gezien. Toen een mooie show rond de muziek van Elvis natuurlijk. En hij doet dat werkelijk geweldig. Het is inmiddels stijf uitverkocht. Ga je naar Winterswijk. Heel veel plezier vanavond in Theater de Storm met Bauke. Hier is de King zelf met de Guitar Man.

0: En kijk eens eventjes eerst wat er op net 1 is. Dan konden we kijken onder meer naar de bedreigde dierenwereld. Naar Kieskeurig, naar de bevrijding van Nederland. Nieuws voor doven en slechthorenden. Andere programma's op televisie vandaag in 1980. Want ik ben naar de televisie van vandaag in 1980 gegaan. Dr. Snuggles, Afro Stopop. En Frans op zijn brussen. Maar goed, wat is er op de andere kant, op het andere net, op het tweede net? Luister goed, je herkent ze. Ik ga je niet vragen wie het zijn, of hoe het programma heet. Ik heb een aanvullende vraag, luister.
1: De alarmbel.
2: Wat zeg je?
1: De alarmbel.
2: Ik hoor niks.
1: Kom op, wegwezen.
3: De patiënt, de diamant wordt gestolen.
4: Waar zijn ze naartoe gegaan?
3: Die?
4: De diamantdieven Bassie en Adriaan.
3: Diamantdieven Bassie en Adriaan?
4: Ja.
0: Ah, de diamantdieven. Dat was te zien vandaag in 1980 op televisie. Spannende serie van Bassie en Adriaan. Nou, dat is dan ook niet de vraag. Maar mijn vraag aan jou gaat over die twee broers. De clown en de acrobaat. Die heet eigenlijk Bas en Aad. Geen Bassie en Adriaan. Ik weet eigenlijk niet of ze in privé elkaar ook Bassie en Adriaan noemden. Of dat het dan gewoon Bas en Aad was. Volgens mij is het gewoon Bas en Aad. Maar goed, de vraag voor het spel is... en op het spel staat een verrassingspakket van Radio Gelderland... en natuurlijk de chocoladesurprise. Wat is de achternaam van Bas en Aad, van Bassie en Adriaan? De broers uit Rotterdam. Bas en Aad. Wat is de achternaam van Bassie en Adriaan? Als je dat weet, stuur even een WhatsApp-berichtje. Ik zal het zo meteen nog een keertje herhalen. Als je het weet, strijd jij mee om de prijs, het verrassingspakket en de chocolade. Links. Rechts. Oh nee. Links, zo heet de band. En dit is So This Is Romance.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
2: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Het is 1 minuut over 3:30 geworden. Eens even kijken naar het nieuws, maar eerst eventjes naar de thermometers. In Putten bijvoorbeeld, daar staat daar inmiddels 21,9. In de Achterhoek, daar is het alweer wat warmer. Zelfs boven de 25 graden. Zomerse dag, 25,2 momenteel in Lichtenvoorde bijvoorbeeld. Vanmiddag wordt het 24, 25 graden. Vanavond komen er enkele regen- en onweersbuien voorbij en daalt het naar een graad of 13. Blik op het Gelders nieuws. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen, maar de grote brand die de afgelopen dagen woedde op het terrein van artillerieschietkamp Het Harde is voorbij. Zijn brandmeester werd rond 9:40 gegeven door de brandweer. Er moet wel nageblust worden de komende dagen natuurlijk. Veel geld zou de mobilisten tanken vandaag weer over de grens, want het is weer voordeliger om in Duitsland te gaan tanken. Dankzij de tijdelijke Duitse accentsverlaging. Het kan voor minder dan 2 euro per liter daar getankt worden. Meer geld als nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app.
5: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u 150 euro extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
8: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
10: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Rock the Boat, The Hughes Corporation. Vandaag neem ik mij terug naar 2 mei 1980. 13 hits uit de hitparade van toen komen tot 6 uur voorbij. En ik heb er weer eentje voor je gevonden. Maar eerst even kijken in de krant van toen. Want er werd gevoetbald, of er was eigenlijk net gevoetbald. Vitesse had thuis op het knusse Monnikenhuizen, zo schrijft de krant, met 0-2 verloren van PSV. En de Vitesse die zat in zwaar weer. Ja, niet financieel gezien, sportief gezien. Onderaan in de Eredivisie, degradatie dreigde.

0: was toen.
1: En die deed het goed op Monnikenhuizen. Die hield de 0. En het werd 0-2. 1980 in dit parade de Dolly Dots.

heb van weinig dingen in mijn leven spijt. Maar een van de dingen waar ik echt spijt van heb is dat ik ooit op het punt heb gestaan om een kaart te kopen voor een concert van André Hazes. Zo'n heel groot concert. En dat ik dat toen niet heb gedaan. En uiteindelijk heb ik de beste man nooit live gezien. Dat had ik toch wel een mooi feestje gevonden. Zeker zo'n heel groot concert in een stadion of in een grote hal of zo. Dat had ik toch wel heel mooi gevonden. Maar goed, ja, dat gedane zaken nemen geen keren. André Hazes en Het is koud zonder jou. Zometeen weer eventjes Net 2. Ik laat het fragment nog een keertje horen. Naar de Moody Blues. In alle 13 goed op Radio Gelderland. Had to fall in love.

0: ga ik onder meer terug naar 2 mei 1980... met 13 liedjes uit de hitparade van toen, het nieuws van toen. En we kijken natuurlijk ook naar de televisie van toen. En toen kwam ik een programma tegen. Ik denk, dat is leuk. Ik kan me dat nog herinneren. Sterker nog, ik heb het niet zo heel lang geleden in herhaling nog een keer gezien. Ik denk, daar laat ik even een fragment van horen. Jullie herkennen, het is uit Bassie en Adriaan. De Diamantdieven, dat was vandaag in 1980 op televisie. Maar de vraag is, hoe heten Bassie en Adriaan in het echt van achteren? Het heet eigenlijk Bas en Aten, de broers. Maar wat is de achternaam van Bas en Aten? Wat is de achternaam van Bassie en Adriaan?
1: De alarmbel.
2: Wat zeg je?
1: De alarmbel.
2: Ik hoor niet.
1: Kom op, wegwezen.
3: De Bassien, de diamant wordt gestolen.
2: Waar zijn ze naartoe gegaan?
3: Wie?
2: De diamantdieven Bassie en Adriaan.
3: Diamantdieven Bassie en Adriaan? Ja.
0: Het zijn die clown en die acrobaat. 1980 op televisie met de Diamantdieven. Maar hoe heet ze ook weer van achteren? Laat het weten via de WhatsApp en maak kans op een verrassingspakket met inderdaad ook die chocoladesurprise.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Zometeen duiken we het archief van Top op in. We komen Patty Austin en James Ingram tegen. En uit het repertoire van Rob de Nijs. Hoor je op deze zaterdag?
15: Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je.
14: Zondag.
16: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
17: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
17: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
18: Alle 13 goed. Met Erik van

0: Dunnek en mij, Sharona. Zometeen het spel. Wat is het toch op Net 2? Nou goed, we weten het. Dat zijn Bas en Adria. Maar hoe heet ze ook weer van achteren?
1: Topper.
0: En ik geloof dat bij veel mensen wel in het systeem zit. Want ik heb al veel goede WhatsAppjes binnen. Als je dat weet, gauw even sturen. Ding je mee naar het verrassingspakket. En natuurlijk naar de chocolade surprise. Nu de dagje van Topop. Patty Austin en James Ingram. Baby, come to me.

Knock on Wood van Eddie Floyd. Vandaag neem ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van 2 mei 1980. En ik heb er weer eentje voor je. Ook zij waren van de partij. PZN.

0: En we weten vandaag dat het gaat om Basti en Adriaan. En de vraag die ik heb gesteld gaat over de achternaam van het duo. De broers, Bas en Aad. Wilma in Dieren, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Je bent aan het winkelen, hè?
1: Ja, ik denk, ach, die bellen mij toch niet. Ik kan wel even gauw een boodschap doen.
0: Ja, nee, ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Wat moest je nog halen?
1: Ik moet een cacaostrooier halen, maar die kan ik niet vinden in het dorp.
0: Een cacaostrooier? Ja, nou ja, dan moet je het maar in een peperbusje doen of zo, of in iets anders.
1: Ja, zoiets. Dat gaat wel verdienen.
0: Je kunt ook in een theezeefje doen, maar komt er wel heel veel uit natuurlijk als je het dan gaat schudden.
1: Ja. Ja, een klein schepje erin en dan voorzichtig schudden.
0: Precies. Het
1: kan allemaal goed komen.
0: Ik kan helaas geen cacaostrooier bij de prijzen doen. Anders had je een cacaostrooier kunnen winnen vandaag natuurlijk. Maar die zit niet bij het surprisepakket. Het gaat over Bas. Precies, het gaat over Basti en Adriaan. Ik had dit fragmentje. Komt uit Basti en Adriaan en de diamant.
2: De alarmbel.
3: Ik hoor niet.
2: Kom op, wegwezen.
0: En dan wordt de diamant gestolen. Geweldig allemaal. Ik heb er altijd erg van genoten. En nog steeds trouwens. Ik vind het een geweldig duo. Basti en Adriaan. Heb jij vaak gekeken?
1: Als kind zijnde. Ik bedoel, ik ben nu bijna 65. Dus dat is al heel lang geleden.
0: Ja, maar goed. Het wordt nog steeds herhaald. Ik moet zeggen, ik betrap mijzelf erop als ik er overheen zap. Ach, ik blijf altijd graag eventjes hangen. Ik denk, ach, wat is het ook een grappig duo. Basti en Adriaan. Maar hoe heet ze ook alweer van achternaam? Dat was namelijk de vraag.
1: Van Toor.
0: Van Toor. Ja, dat is helemaal goed. Bas en Aad van Toor. Volgens mij zijn ze vroeger ook wel eens een tijdje gebrouilleerd geweest. Maar volgens mij is het inmiddels weer helemaal goed met de twee mannen. Maar die zijn flink op leeftijd al, hè?
1: Die zijn denk ik in de 80. Volgens mij is er al eentje zelfs een 90.
0: Ja, ik zag ze laatst niet. Nou, zo, ja. Die zijn flink aan de leeftijd. Maar nog allebei onder ons, gelukkig. Het levert jou een surprisepakket op. En onder meer een mooi stuk chocolade. Dus ik ga het naar dieren toe sturen.
1: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Dus stuur je adres even door en succes met de zoektocht naar de cacaostrooier.
1: Ja, ik doe het.
0: Dankjewel, Wilma. Groetjes.
1: Hey, doeg.
0: Bas hier aan. Ja, daar ging het over. Deze moet

ook als je 65 bent kun je gewoon naar Bassie en Adriaan kijken, hoor. Voor Bassie en Adriaan ben je nooit oud, zeg ik. Heerlijk. Bas en Aad van Toren.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht... Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
10: 1 minuut over 4:30. Dit is tot 6 uur alle 13 goed op Radio Gelderland. Nu even kijken naar de thermometer in Poederoijen. 22,4 staat daar. In Brummen iets warmer, 24,2 graden. Vanmiddag zo'n 25 graden. Vanavond wolken en komen er ook regen- en onweersbuien voorbij. Vannacht overwegend droog en dan wordt het een graad of 13. Blik op het Gelders nieuws. Inwoners van de wijk Waterfront in Harderwijk klagen over de geluidsoverlast door aquaduct Veluwemeer. Waar veel auto's en vrachtwagens doorheen rijden. Jannie Kamp en haar actiegroep vragen nu aandacht voor het probleem en hebben de hulp ingeroepen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Een Citroën Deux Chevaux, een oldtimer, is vanmorgen uitgebrand op de A18 Doetinchem-Varsseveld. De inzittenden waren op weg naar een car meeting voor oldtimers in Twente. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen uit de hitparade van vandaag in 1980. Deze van Tom Petty. En ik heb ook nog deze. Lindsay de Paul.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
3: Alle 13 goed. Erik van

0: Hang on de telefoon, Blondie.
1: Dat was toen.
0: Ik gasduin door de hitparade van vandaag, 2 mei 1980. En het was natuurlijk mei en dat betekent dat het altijd tijd is geweest voor het Eurovisie Songfestival. En dat werd in 1980 in Nederland gehouden. 19 april, Marloes Fluisma die mocht het presenteren. En je weet het, wij mochten het presenteren omdat Israël had gewonnen. Maar die hadden al een keer gewonnen en toen mochten wij het gaan organiseren. En in 1980 was de geboorte van een songfestival legend. Want Johnny Logan die won namens Ierland. Hij zou dat kunstje later nog een keer herhalen. En hij mag met recht Mr. Songfestival worden genoemd.
2: Ierland, 12 punten.
3: Ierland, 12 punten.
4: Nou, de zaak is bekeken.
3: Ireland, 12 points. Dames en heren, de winnaar van vanavond is geworden Ierland. Met het liedje What's Another Year.

0: Lindsay De Paul en Sugar Me. Het is 12 minuten voor 5 geworden. We gaan naar Instrumentaal Fenomenaal.
1: Instrumentaal Fenomenaal.
0: En ik had een tijdje geleden de hitparade van 1978 bij de hand. En toen heb ik daar een aantal liedjes uitgedraaid. En een van de liedjes die ik niet draaide, maar wel even heb genoemd, is Hop, Skip and Jump van Shalava. En dat vonden een aantal mensen heel erg jammer. Daar heb ik een aantal berichten over gekregen. Ik heb ook een aantal linkjes gekregen waar ik dat liedje kon vinden. Nou, dank daarvoor voor het meedenken en het sturen van linkjes en zo. Want vandaag kan ik hem wel laten horen. Na 1978, naar de Canadese reggae-band Shalava. Hop, Skip and Jump.
1: Instrumentaal Fenomenaal.

Uit de Canadese reggae scene. Ja, ook Canada heeft zijn eigen reggae scene. 1978, Shalawa, Hop, Skip en Jump. Vandaag pak ik hits uit de hitparade van 2 mei 1980 erbij. Ik heb nu een liedje uit dezelfde periode, maar niet uit de hitparade. Maar ik heb het er toch eventjes bij gezocht. En Maria van Love. Dat is niet een hit geworden. Maar ik wil hem toch even laten horen, want vandaag in 1980 in het nieuws... de dames Love, best wel een beetje droevig. Chocoladeletters op de privépagina in de Telegraaf. Er staat: het internationale succes van de groep Love heeft nu persoonlijke offers gevraagd van de drie meisjes. Patty Brandstede, die nog een jaar geleden trouwde met quizmaster Ron Brandstede, heeft haar man verlaten en woont nu samen met Love's Marga Scheide. Want die, naar haar verloving met zakenman Peter Smitshuis, die relatie inmiddels ook heeft beëindigd. José, het andere Love-meisje, verliet inmiddels ook haar echtgenoot. En die woont nu samen met platenproducer Wil Hoebe. Dus grote successen voor Love. Maar op liefdesgebied was het een roerig jaar 1980 voor Love. Hier zingen ze Anne Maria.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je daar zin in?
8: Ja.
7: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Zometeen een strijdbare top 3, samengesteld door Dorien uit Eerbeek. Na de reclame Clouseau met Anne. En ik heb nog deze voor je straks.
13: And then...
14: Bloemen van Jos Mon.
8: Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
13: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
15: Alle 13 goed. Met Erik.

Anne van Clouseau. En ze bestaan nog steeds en ze maken nog steeds muziek. Maar hij doet trouwens tegenwoordig veel meer. Koen Wouters van Clouseau. Hij is ook een televisiepresentator. En dat doet hij ook hartstikke goed, moet ik zeggen. Toegekomen aan de favoriete top 3 van vandaag. Dorine Lentzen. Zei ik Dorine? Nee, toch? Nee. Er staat toch duidelijk Dorine? Daar zeg je toch geen Dorine? Kom je erbij? Foei, het zal niet weer gebeuren. Ze heeft een mooie top 3 samengesteld. Dat is een strijdbare vrouwen top 3. Met zometeen Respect, Aretha Franklin, maar eerst Donna Summer. Nummer 1. She works hard for the money.

uit de jaren 60. Aretha Franklin met Respect, nummer 2. De tweede keuze van Dorine. Respect Aretha Franklin. En het mooie van zo'n top 3 is, daar kan best twee keer dezelfde artiest in voorkomen. Want hier komen we Aretha nog een keer tegen. Dit keer samen met de Eurythmics 1985. Sisters are doing it for themselves.

Dio in Mix maakte het. Sisters Are Doing It For Themselves. En vroegen Aretha Franklin om mee te zingen. En het leverde deze geweldige plaat op. De derde keuze in de top 3 van Dorine. Wil je ook een top 3 samenstellen? Stuur gewoon even een WhatsAppje of een e-mailtje. En dan komt dat helemaal dik in orde. Trouwens, en dat is een leuke wetenswaardigheid misschien bij Sisters Are Doing It For Themselves. De Eurythmics hebben oorspronkelijk bedacht dat dit lied gemaakt zou moeten gaan worden met Tina Turner. En die had er ook wel oren naar. En toen werd er een opname gepland. En toen bleek Tina Turner niet te kunnen. En toen hebben ze Aretha Franklin gevraagd. Hij haalt wel een klein beetje magie weg, vind je niet? Ik denk, die hebben Aretha Franklin gevraagd vanwege respect en zo. Sterke vrouw. Blijft een sterke vrouw natuurlijk. En zo zat dat. Tina Turner kon niet.

0: Angie, de Rolling Stones, meester hertaler, vertaler. Jan Rot die heeft een hele geinige bewerking gemaakt van Angie. Dan heet het Anki. Dat moet je in zich helemaal eens een keer luisteren. Maar dit is in ieder geval de belangrijkste zinnen uit Angie in de versie van Jan Rot, dus Anki.
1: Anki!

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
13: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
14: Het is precies 5:30 geworden in Apeldoorn. Daar is het op dit moment 24 graden. Gemeente Oude IJsselstreek, Westendorp om precies te zijn. 24,6. Het gaat zo meteen afkoelen. We krijgen stevige buien. Code geel is er ook afgegeven. Er kunnen hagelstenen en onweersbuien komen. Dus u bent gewaarschuwd. Vannacht wordt het trouwens rustig. Het gaat opklaren. Het wordt zo'n 13 graden. Blik op het Gelders nieuws. Sinds het verbod op bestrijdingsmiddelen voor particulieren neemt de overlast door ongedierte in Gelderland toe. Ongediertebestrijders krijgen vooral veel meldingen van overlast door muizen en ratten. En de brandweer heeft vanmorgen het zijn brandmeester kunnen geven... voor de brand op het oefenterrein van Defensie bij het Harde. De Defensiebrandweer blijft het terrein de komende dagen in de gaten houden met warmtebeeldcamera's om te kijken waar het vuur eventueel zou kunnen oplaaien. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
15: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Kom met de

0: Playmobil.
1: Modetrends, lekker eten, Starbucks koffie, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtgroep, 20 minuten van Enschede.
2: Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie, vandamwonen.nl.
4: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
5: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Weekend, Earth and Fire. Zo meteen nog één keer terug naar de hitparade van vandaag in 1980. En we kijken dan ook eventjes naar het geld wat prinses Juliana destijds kreeg. Daar werd over gesproken in de Tweede Kamer. En de bedragen werden vastgesteld. En ook datgene wat Willem-Alexander kreeg in 1980 wordt zo meteen genoemd. Maar dat denk er maar eens over na. Nou, hoeveel gulden in de tijd nog kreeg toen de nog kleine Willem-Alexander. Nu naar een lied wat we kennen van The Golden Girls. Heerlijk televisieprogramma natuurlijk. Thank You for Being a Friend, dat was de begintune. Dat werd gezongen niet door Andrew Gold, maar in de tv-versie door Cindy Fee. En die Cindy Fee,
1: Thank You for Being a Friend,
0: dat is deze dame.

0: Ze zong het onder meer dus voor The Golden Girls, deze Cindy V. Thank you for being a friend.
1: Dat was toen.
0: Vandaag 13 liedjes uit de hitparade van 2 mei 1980. En je krijgt er nog 3 van me zometeen. En het zijn 3 zeer uiteenlopende liedjes. De gitaren van Van Halen, Boney M komt nog voorbij. En O.C. Ibiza met de Pata Pata. Maar eerst maar eens eventjes kijken naar het nieuws van toen. In het nieuws was namelijk het geld voor prinses Juliana. Ze was natuurlijk geen koningin meer. En als prinses krijg je minder geld dan als koningin natuurlijk. Tenminste, dat neem ik aan. En Harmer Sisi en het NOS Journaal die hadden de hand weten te leggen op het afgesproken bedrag. Luister.
2: Goedenavond, dames en heren. De regering heeft vandaag bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend dat de uitkeringen aan prinses Juliana en prins Bernhard moet regelen. Volgens dit wetsontwerp krijgt prinses Juliana na haar troonsafstand, dus vanaf 1 mei, jaarlijks een uitkering van 1.325.000 gulden. 500.000 gulden krijgt prinses Juliana ieder jaar als inkomen. Kroonprins Willem-Alexander krijgt nog geen uitkering. Hij ontvangt die pas als hij 18 jaar is geworden.
0: Het NOS Journaal. Begin mei 1980. Er was nog geen geld voor Willem-Alexander. Maar oma die kreeg 500.000 gulden. Dus die kon denk ik af en toe wel een tientje toeschuiven. Denk ik ook niet.

een Nijmeegs tintje natuurlijk, hè. Van Halen, Running with the Devil. Nog één liedje uit de hitparade van vandaag in 1980. Dat wordt O.C. Bisa. Maar eerst eventjes naar de reclame. Ik kwam in de reclame van vandaag in 1980 tegen de commercial voor Leeuwenzegel. Misschien herinner je dat nog wel. Leeuwenzegel was bijvoorbeeld margarine. Dat was allemaal heel Hollands gekleurd met Nederlandse vlaggen en zo. En dat werd alleen maar verkocht bij de melkboer, bij de SRV-man. En je kon altijd dingen sparen. Je kon Brinkerspunten slapen, sparen. Brinkers was de producent. En dan kon je bijvoorbeeld bordjes sparen met bijvoorbeeld afbeeldingen van Volendam, Staphorst en bijvoorbeeld ook Nunspeet.

0: Al zijn we dan maar een klein landje, we hebben iets waar we trots op kunnen zijn. Leeuwenzegelmargarine, ook in halvarine. Kies rood-wit-blauw. Kies Leeuwenzegel.
1: Dat bestaat inmiddels ook niet meer. Die fabriek trouwens wel, maar die maakt dan weer andere margarines, waaiang bijvoorbeeld. Moderne dingen.

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland. Elke uitzending ga ik speciaal terug naar één hitparade van toen. En dit keer was dat de hitparade van 1980, 2 mei 1980. Met ook Ozibisa in de lijst. Pata Pata. Ik heb er nog één voor je. Dat is misschien wel de lekkerste. Ik heb de lekkerste weer voor het laatst bewaard. Het is een mooi nummer van Bob Dylan, Forever Young. En ik moest eraan denken omdat Matthijs van Nieuwkerk een tijd geleden in een zaterdagavondprogramma een rubriek had waarin hij met Nederlandse sterren op leeftijd terugkeek op hun carrière. En ook een beetje vooruitkeek natuurlijk. En het credo daarvan was eigenlijk altijd, je blijft voor altijd jong. En daar had hij mooie muziek bij. Die muziek van Bob Dylan, maar dan in het Nederlands gezongen door Huub van der Lubbe. Dat klonk dan zo.
1: Dat je maar een flinke kerel, die ook lief kan zijn en zacht, die zijn weg vindt in de wereld, die zich door het leven lacht. Dat je open staat voor alles en geen krimp geeft in de storm. En blijf voor altijd jong, voor altijd jong. Voor altijd jong.
0: Ja, dat doet hij prachtig, hè?
1: Blijf vooral.
0: De man van de dijk.
1: Voor altijd jong.
0: En dat is een prachtig credo. Blijf toch altijd voor
2: dat
0: altijd jong.
2: Is het einde, dat doet het
0: Bob Dylan.

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze hele week maak je kans op 2 laatste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse. Luister voor de Radio Gelderland Ticket Vierdaagse. En wie weet sta jij vrijdag in de finale voor die felbegeerde kaarten.
1: Kijk voor meer informatie op gld.nl/vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: 2.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: De avond van Gelderland.

In aanloop naar 4 en 5 mei staan we in Gelderland stil bij vrijheid. Bij herdenken en bij vieren. Van het Nationaal Ereveld in Loenen tot het bevrijdingsdévelé in Wageningen. Volg alles bij Omroep Gelderland. Samen staan we stil bij vrijheid

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
3: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
4: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
3: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
5: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
6: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
7: Hey Raymond!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Rudy de Heer. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het nieuws dat Amerika zijn troepen terugtrekt uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 2 mei.
4: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
2: De ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
5: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine strategie. Daar wordt een ganze nation gedemütigd.
2: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
6: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
2: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
6: Die hele soort serie uitspraken en handelingen, ja, dan is het wel iets dat we nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
2: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
7: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
2: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
8: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
2: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
7: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
2: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
9: Dat het de seinbrandmeester is gegeven.
2: Oftewel,
9: het vuur is uit.
2: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
10: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen, dus laten we hopen dat dat komt.
2: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax vormden daarom een erehaag.
11: Applaus voor de spelers die zich hier keurig opstellen. Nu hoort het ook aan de reactie van het publiek. Iedereen is heel blij met dit idee.
2: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
11: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele snelle goal na 35 tellen.
2: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2 en daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
12: Als je hem dan in de 93e minuut, 92e minuut weggeeft, dat is gewoon kut.
2: We gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
13: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
2: Het scheelt de automobilisten veel geld.
14: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot 30 euro een tank.
2: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
14: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
2: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
15: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
3: Dit was poen, Nieuws Vandaag poen, poen, in de media.
2: Ja, dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
16: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal. Speciaal voor Miami, de kleuren die daar nogal populair zijn. Doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari, Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen, maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
2: Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland, want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde en dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
17: Ja, dankjewel.
2: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
17: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
2: voor het tweede antwoord.
17: Ja.
2: Er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
17: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen en het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is, omdat de Chinezen opkomen en dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is er een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
2: Ja.
17: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
2: Ja. Toen Merz aantrad als bondskanselier wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al 2 keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
17: Ja, hij, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan, een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes
2: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
17: Nee. En hij heeft dus het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt, over hoe die Iran-oorlog verloopt en niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
2: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
17: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie, zeg maar, alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
2: Hij had het over de Iran-oorlog en hij zei...
17: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was, waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen die hij niet kan waarmaken of waar hij dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
2: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei, hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
17: Nu achter Merz.
2: Die verdedigt
17: Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie en die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, zeg maar die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is. Ja. Dus ze zijn ook bezig om het een beetje te sussen.
2: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
17: Ja, dat is vooral.
2: Wat is daar nou de reden?
17: Nou, dat is
2: voor?
17: Eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. De Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran en dus Trump nog even stoer doet, zeg maar, en die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
2: En maar grote
17: heeft
2: consequenties
17: enorme
2: voor
17: consequenties
2: Duitsland.
17: Voor Europa en voor Duitsland in het bijzonder.
2: Ja.
17: En daar zijn, denk ik, achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
2: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen, die spelen op de achtergrond gewoon
17: enorme
2: een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
17: Zeker.
2: Die ook een rol?
17: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè. Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. Wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg, waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel... Die denkt graag mee met Trump. Dus die heeft al allerlei oplossingen geboden. Dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Dan moeten we, ze hebben zelfs 1,5 uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. En zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. Schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak, ja, wat ik dus als een soort
2: slip of the tongue
17: zie, wordt uitvergroot. En dan wordt het dus, zeg maar, mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog eigenlijk veel belangrijker zijn.
2: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar geleden dat Merz bondskanselier werd.
17: Ja.
2: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren, staat hij ervoor?
17: dramatisch.
2: Oh.
17: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe. Maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook naar weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, de Christen-Democraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd: ja, het is heel normaal in een democratie dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd van: ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die, zeg maar, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar. Ja. En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij. Wat heel interessant is eigenlijk. Wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
2: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
17: Ja, graag gedaan.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dean van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: Maar daar heeft het vanavond in die strijd een plek 2 wel averijen opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het en daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken, dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Jair Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Jair, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is geen eens dat ik daar een mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken. En of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten. Of voor, voor wat er nu in de wereld speelt. En of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel één of ander specifiek thema. Maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is. Omdat er zoveel in de wereld speelt. Waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben. Of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan ja, dachten we, laten we het maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer ja, de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van de Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen. Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van die Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking. Ja. En dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja. En de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het zeg maar het onderwerp dat je herdenkt, of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar hij moet wel betekenis hebben voor deze tijd. Mm-hmm. Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat hij te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land. En is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me daar heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei. Waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen. Van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven? Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin ja, niemand zich anonu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè. Dus we zaten van nou, welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding, een persoonlijk verhaal, maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat ja, de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was, buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van hey, die context, dus nou, zondebokpolitiek, uitsluiting, nou, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien. Dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden. En ja, we het ja, ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
4: Ja, dus jij vindt ook dat, nou, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden.
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Er was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die nou eerst vrijheidsambassadeur zou worden. En uiteindelijk is dat toch ingetrokken omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En ja, dat vond ik zo wrang eigenlijk, zeker voor een organisatie die zich nou zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van nou, wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
4: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
4: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
4: Jair, jij bent ook voorzitter van comité herdenking februaristaking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
4: Wat was jouw...
3: Of tenminste, wij als comité.
4: Ja, ja, jullie als comité. Wat is jullie idee daarbij?
3: Nou, daar is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de februaristaking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met februaristakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij in het nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwige activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, ja, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen die daar niet mee eens waren. Omdat Jerry zich heel fel had uitsproken. En in sommige, in de ogen van sommige mensen veel te fel. Over wat de Israëlische regering doet met de Palestijnen. En ja, dat werd dus een enorme strijd. En ja, ik denk dat dat wel... Een herdenking van de februaristaking heeft een ander soort karakter dan een nationaal comité herdenking op de Dam. Ik bedoel, los van wat ik vind van wat er met Sef is gebeurd, het zijn ook verschillende grootheden. Dus ik denk dat het ja, bij ons
4: geen
3: vreemde keuze.
4: De vraag is van, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
3: Zeg maar? Ja, nee, dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel ophef over geweest dat je denkt, ja, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel zijn echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten. Dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
4: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Hè? Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Joden is aangedaan. En dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van, als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt, of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen, die vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
3: Maar dat laatste is wel belangrijk. Dus ik ben het met je eens. Ja. Maar ik denk.
2: Maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
3: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kitty Kotti. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry of Gier. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij, ik zeg maar wat, Srebrenica. Uh-huh. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker het transatlantische slavernijverleden. En daar kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is. Maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat rond 4 mei we opeens van alles en nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden. Het zijn ook verschillende geschiedenissen. Het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft, er zijn in Nederland veel groepen die zich veel te lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend, wat dat voor trauma's met zich meebrengt, hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in dit land er toch, ik bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus ik bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van die herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4 of 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden, omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus het kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
4: Ik hoor genoeg vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de balie. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor. Maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe. En morgen een mooi debat.
3: Dankjewel.
4: Eerst Randers en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's, maar niet op huizen bijvoorbeeld, dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven 1 miljard zit, dan krijg je, dan moet je
1: 5% eenmalig.
0: 5% daarvan betalen.
1: En dan verwachten ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen. Dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort. Verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst. Voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht.
0: Ja. En wie zit er daar achter deze petitie? Ja, dat wat is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen.

0: Die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakte al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt. Dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
1: Ja.
0: Dus dat is
1: een goed links verhaal, zou je zeggen.
0: Ja.
1: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
0: Zeker.
1: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
0: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, nou ja, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
1: misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
0: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika. Omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI. Er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
1: Ja, ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
0: het gaat echt, en dat is Californië staat echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd, de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari. Sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
1: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
0: Ja.
1: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
0: Ja, kijk, Trump die heeft die is het natuurlijk niet mee eens. Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Ze zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd. Dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij wat hij hierover denkt.
1: Ja. Nou, er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
0: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat hij had moeten halen.
1: Maar
0: dus, ja.
1: Wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
0: Nou, er moet eerst dus gekeken of ze op een eerste

0: manier verkregen zijn. Dan gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van: vind jij dat de miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekening binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november. Bij de midterms komt het dus op de stembiljetten te staan.
1: En dan wordt het een referendum.
0: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
1: Okay, dus
0: en
1: die het is gaat... maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
0: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft en dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
1: er nu gaat
0: gebeuren.
1: Dat gaan we dan zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
1: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct-hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Oké, nou, netjes. Een databank, dat klinkt altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
1: Vertel eens, wat zijn dat voor druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar Domaine de Vazal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het Landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, heel zandige grond, waar die druifluis die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
1: Al die rassen die zijn er neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een, ja, wat noem je het, druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Euraziatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatoriumwijngaard.
1: In zandgrond, want daar kan die druifluis niet
2: tussen
1: bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Etang de Thon, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
1: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het klimaat verandert.
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker in La Clap.
1: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het rare. Dus dat ligt op kalkrijke bodems. En dus moeten alle druivenrassen die dus in dat Domaine de Vazal staan, moeten worden omgeënt op Amerikaanse onderstokken.
1: Wat betekent dat?
2: Omgeënt is dat je de wortels van Amerikaanse druivensoorten gebruikt en daarbovenop de Europese druivenrassen ent. En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodems.
1: En kunnen
2: bodems
1: dus dan ook in andere grond staan.
2: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
1: Ah ja. En dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat ze dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
1: Maar is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner. Maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
2: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
1: Ja.
2: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
1: En nu, hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
2: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen uit van het Leisteen, van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die dus
1: geen last hebben van
2: die
1: druiven.
2: Die hebben geen last van die druiven.
1: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ik durf het bijna niet te vragen.
2: Ja, het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we.
1: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn die van zo'n stok komt die niet
2: geënt is. Ja, ja.
1: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk ik.
2: Dus dit is pure Vitis vinifera. Meestal duurdere wijnen inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit
1: maar
2: zijn bijzondere wijnen.
1: Maar echte puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is van zo'n Europese stok.
2: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat, of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat, dat is, dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
1: Het is witte wijn.
2: Het is wit.
1: Het is een glaasje wit.
2: Ja.
1: Wat drinken we?
2: Riesling.
1: Riesling.
2: Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staat. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
1: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
2: Van Bernhard Eifel.
1: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
2: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
1: Ja.
2: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos. Maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit bijzondere planten zijn die daar al heel lang staan en heel geconcentreerde druiven geven waar je fantastische wijn van kunt maken.
1: Ja, nou dat blijkt inderdaad, maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit en dat je het ook niet proeft.
2: Nee.
1: Dus het is misschien meer het idee nu ook.
2: Ja, ja.
1: Dat we dit. Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
2: Laten we dat doen.
1: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Dankjewel.
1: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 10:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht. Vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
2: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
1: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
3: Ik zit voor overvallen.
2: Oké.
3: Ja.
1: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
4: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
1: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
4: Ja, dat geeft wel een beetje raar gevoel, ja.
1: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.